Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtend van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. 10.000 mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer, er nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. Zin in zondag.

Kanon in D van de componist Johann Pachelbel, gespeeld door de Academy of St. Martin in the Fields. Goedemorgen, heerlijke muziek, hè, om mee op te starten, om bij wakker te worden. Dit is Zin in Zondag met heel veel van die prachtige klassieke muziek, soms ook wat filmmuziek. We gaan steeds meer naar deze tijd in die 3 uur Zin in Zondag. Maar we beginnen dus echt klassiek met die muziek van Johann Pachelbel, die eigenlijk heel lang vergeten was. Heel lang heeft niemand ernaar geluisterd, tot in de vorige eeuw die muziek herontdekt werd. En ja, het is nu een van de bekendste barokstukken. Vroeger was het een vaste gast op bruiloften, werd er mooi op gedanst. En nu kun je er zo lekker bij wakker worden. Pachelbel was trouwens organist in Nuremberg en huisvriend van de familie Bach.

Chil Varen, muziek van Edvard Grieg, gespeeld door Live Ove Andsnes. Het komt uit Griegs lyrische stukken. Korte pianowerken waren dat die hij zijn hele leven lang bleef schrijven. En de titel van dit stuk, dat Til Varen, dat is Aan de Lente. En Live Ove Andsnes is net als Grieg een Noor. En daarvoor hoorden we het virtuose gitaarduo Presti en Lagoya. Die stonden in de jaren, 50 en 60 bekend als het beste gitaarduo ter wereld. En zij speelden muziek van Domenica Scarlatti. Sonata in E was dat. We gaan nu door met Concerto in G van Antonio Vivaldi. En dat is een trompetconcert. Het is lekker zonnig. Oorspronkelijk is het een vioolconcert uit Vivaldi's beroemde bundel L'estro Armonico. En de Britse ster trompetiste Alison Balsam, die bewerkte het zelf voor trompet.

was het Hobo-concert in C van Mozart, gespeeld door Han de Vries op hobo. Ja, dat krijg je met hobo-concerten natuurlijk. Mozart schreef dit concert in 1777 en bewerkte het later zelf tot een fluitconcert. Han de Vries was decennia lang de bekendste hoboïst van Nederland. Gaan we door met muziek van de componist Fritz Kreisler. Schön Rosmarin, Rosmarin heet dat. En het wordt gespeeld door Heinrich Schief op cello en Samuel Sanders op piano. Kreisler, Schön Rosmarin dus. Dat was een Weense vioolvirtuoos, die meneer Kreisler. Die zijn eigen charmante stukjes soms toeschreef aan oude meesters. Dus dan maakte hij iets en dan gaf hij deed hij alsof een andere componist het gemaakt had. Tot hij in 1935 door de mand viel. Schön Rosmarin, dus Mooie Rosmarin, is een muzikaal portret van een meisje. En dat is hier op cello in plaats van viool.

Sarabande van Georg Friedrich Händel, gespeeld door de Academy of St. Martin in the Fields. Daar zijn ze weer, we hadden ze al eerder gehoord. Het is oorspronkelijk gemaakt voor klaversymbool, wereldberoemd geworden als filmmuziek in Stanley Kubrick's Barry Lyndon. Een sarabande is een langzame, statige dans van Spaanse oorsprong. Gaan wij door met muziek van Maurice Ravel, Pavane pour une invente vente. Het is een beetje moeilijk uit te spreken. Ik hoop dat ik het helemaal goed doe. Pavaan voor een gestorven prinses, zo vertaal je dat. Orkest als een tuin in schemerlicht. Ravel schreef het in 1899 voor piano en orkestreerde het later zelf. De titel koos hij naar eigen zeggen vooral om de klank van de woorden. Het stuk gaat niet over een echte prinses, maar roept het oude Spaanse hof op.

La Javanaise was dit. Muziek van Serge Gainsbourg, die ik ken van heel andere muziek. Maar die heeft dit geschreven ooit voor Juliette Gréco in 1963. Mooie chanson. En de Franse gitarist Roland Dien maakte er deze klassieke solo-bewerking van. Gaan we door met muziek van Antonin Dvorak. We gaan luisteren naar het Amerikaanse kwartet Scampa, het Scampa Quartet heet dat eigenlijk. Het is de finale gespeeld door dat kwartet dus. Dvorak schreef dit kwartet in 1893 in het dorpje Spillville in Iowa is dat. Tijdens zijn Amerikaanse jaren, in een paar weken tijd. Het Scampa Quartet of de Scampa Quartet is heel toepasselijk Tsjechisch.

Kinderszenen, opus 15, 15 dus. Träumerei heet dit. Het komt uit die Kinderszenen die in 1838 gecomponeerd zijn door Robert Schumann. Bibi Suryadi speelde dit. Het is overigens geen kindermuziek. Want het gaat om herinneringen van een volwassene aan de kindertijd. Dus het is gewoon volwassen muziek. Het betekent dromerij. En het was de vaste toegift van de grote pianist Vladimir Horowitz. Maar het werd dus ook gespeeld door de grote componist. Nee, niet de grote componist, de grote pianist. Horowitz is ook een pianist. Ik zei componist, excuus. Maar dit was dus Bibi Suryadi. Gaan wij nu door met muziek die heet Pictures at an Exhibition. Gespeeld door de Wiener Philharmoniker. En dat is muziek van Mussorgsky. En die heeft dat geschreven bij beelden van een architect en een schilder, Victor Hartmann. Dus hij heeft bij die beelden muziek gemaakt. En dan krijg je dit.

muziek van Mussorgsky dus vrij kort. Gaan we door met muziek van Borodin, Alexander Borodin. Een Russische componist en chemicus, lid van het zogenoemde Machtige Hoopje. Dat was een groep van 5 Russische componisten die zich toelegden op specifiek Russische muziek. Geboren in Sint-Petersburg als buitenechtelijke zoon van de Georgische edelman Luka Gedevanishvili. Ik maak het mezelf niet makkelijk door dit te vertellen. Deze muziek dus. Het is gespeeld door het Nederlands Symfonieorkest. Het heet Symfonie nummer 2, Intermezzo Allegretto Gracios.

0: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
1: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
2: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
1: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg. Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten. Die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079. Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk. Ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
4: Nee, nieuwe leesbril nodig?
5: Mijnleesbril.nl.
6: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
7: Zin in Zondag.

muziek van Gabriel Fauré, De Pavane. Fauré schreef deze Pavane in 1887, oorspronkelijk met een koor in gedachten. Een Pavane is een langzame hofdans uit de Renaissance. En Fauré die gaf er een dromerige Franse draai aan. Goedemorgen, welkom bij Zin in Zondag, het tweede uur. Prachtige muziek uitgekozen door Frits Kleij, die kennelijk wel houdt van de Academy of St. Martin's in the Fields, want dat was de derde keer dat dit orkest voorbij kwam. En ja, dat is ook heel erg mooi. Het was mooie muziek. Ik sta hier de hele tijd een beetje zen te zijn achter de microfoon. Een beetje weg te dromen. Ik vergeet de hele tijd dat ik ook nog een radioprogramma aan het presenteren ben ondertussen. Dus mocht het af en toe even stil zijn, dan ben ik nog aan het nagenieten van de muziek die dus door Frits is gekozen. Hij is de samensteller van dit programma. Ja, we gaan door met muziek nu van Mozart. De 40ste symfonie is dit, het menuet. De 40ste is eentje van maar 2 symfonieën die Mozart in mineur schreef. Hij componeerde zijn laatste 3 symfonieën in de zomer van 1788. En dat deed hij in zo'n 6 weken tijd, dus razendsnel.

Menuet voor piano D334 in A, grote terts, muziek van Franz Schubert. Gespeeld door de pianist Arkady Volodos. Het is een jeugdwerk van Schubert die in zijn korte leven, hij is maar 31 geworden, zo'n 1000 composities schreef in 31 jaar. Niet in 31 jaar, want je begint natuurlijk wat later, niet meteen na je geboorte. Dat is echt ongelooflijk, die productie. De Rus Arkady Volodos die staat bekend om zijn fluweelzachte Schubert-spel. En daar konden wij nu weer van genieten. Ik heb net wel gezegd dat dit programma wordt samengesteld door Frits Klei. Maar ik heb helemaal niet gezegd dat ik wie ik ben. Ik heb mezelf helemaal niet voorgesteld. Het is niks voor mij trouwens. Maar ik ben Klaas Drupsteen en Hans van den Hoorn, die normaal gepresenteerd, die is er dit weekend niet. Die is er waarschijnlijk volgend weekend wel weer. Maar hij komt sowieso snel weer terug. We gaan door met muziek uit de film Anna Karenina. Of als je het goed zegt, dan is het denk ik Karenina. Dat is de verfilming van Tolstoy's roman uit 2012. Met Keira Knightley als hoofdrolspeelster. De componist Dario Marianelli die heeft meer filmmuziek gemaakt. Won eerder ook een Oscar voor de filmmuziek van de film Atonement. Dit wordt gespeeld door Jack Liebeck op viool en de Benjamin Wolfish Orchestra.

La Diva de l'Empire van Erik Satie, muziek dus van Satie. Die werd gezien als een beetje een zonderling figuur, een provocateur. Die verdiende zijn brood vroeger, of nou vroeger, in zijn beginjaren als cabaretpianist. Op Montmartre was dat. Dit stuk uit 1904 is een knipoog naar de Londense Music Hall. Compleet met cakewalk ritme, zo heet dat. Gespeeld door Yuta Casado en de Orchestre de Concert L'Amoureux. Ja, orchestre moet je dan ook zeggen natuurlijk. Hè. Het is allemaal in zijn Frans, op zijn Frans. Gaan wij door met muziek van Einaudi, I Giorni. Dat zijn de dagen, geschreven in 2001. Geïnspireerd op volksmuziek uit Mali. Hier in de vocale versie van de Welsche mezzosopraan Catherine Jenkins.

Dit was het Hobo-concert in A mineur van Antonio Vivaldi, gespeeld door Paulien Oosterrijk op hobo. Ja, die schreef, Vivaldi schreef dit zo'n, die schreef in totaal zo'n 20 hobo-concerten. Paulien Oosterrijk was jarenlang solo-hoboïst van het Residentieorkest, een van de bekendste blazers van Nederland. En zij is inderdaad vrij vaak onderscheiden. En ja, mooie muziek was dat. We gaan nu naar muziek van Dmitri Shostakovich. De jazz, of de tweede wals is dit, uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van de Italiaanse componist Riccardo Chailly. In Nederland werd deze wals in de jaren 90 een hit dankzij André Rieu, die ik laatst nog op tv zag, op dat Vrijheidhof in Maastricht. En de regisseur Stanley Kubrick gebruikte deze muziek, maar dan iets anders gespeeld, later in Eyes Wide Shut. Even een korte anekdote over Eyes Wide Shut. Dat is een psychologische thriller, maar ook nogal een erotische film van Stanley Kubrick dus, met in de hoofdrollen Tom Cruise en Nicole Kidman. Wij gingen jaren geleden regelmatig naar de film, naar de bioscoop, met de oma van mijn vriendin. En die was toen al dik in de 90. En om de een of andere reden wilde die per se naar Eyes Wide Shut. En wij dachten, nou oma, weet je dat wel zeker? Maar oma wist het zeker, dus wij naar Eyes Wide Shut. En dat was dus vrij expliciet en vrij erotisch. En oma die had toch niet helemaal begrepen waar ze naartoe was gegaan, denk ik. Want die zat de hele tijd door de film. Oh, die was helemaal verontwaardigd. Die riep het de hele tijd uit. En wij maar steeds, oma, stil nou, stil nou. Het was een hele leuke ervaring. Ik vond een mooie film. En oma die was vooral een beetje verontwaardigd door wat ze allemaal zag. Maar goed, dat was dus deze muziek ook die daarin voorkwam. Maar dan heel anders gespeeld. Hier is de chique origine, gespeeld door het Concertgebouworkest.

Het is ook bekend als I've Seen That Face Before van Grace Jones. Maar het is van oorspronkelijk van Piazzolla, Astor Piazzolla. Libertango heet het, met Yo-Yo Ma op cello. Piazzolla schreef de Libertango in 1974. De titel combineert libertad, dus vrijheid, en tango. Zijn manifest voor de nieuwe tango. Yo-Yo Ma nam het op voor zijn album Soul of the Tango. Mooi, mooie muziek. Ook lekker om op te dansen. Heb ik niet gedaan, want ik ben nog steeds een beetje aan het wegdromen de hele tijd. Maar nu ga ik toch even wat anders doen, want je bent misschien

bij wijze van zingeving. Moet ik wel even een slokje water nemen? En dat gaat dan over de eekhoorn en de mier. Op een avond zaten de eekhoorn en de mier naast elkaar op de bovenste tak van de beuk. Het was warm en stil en zij keken naar de toppen van de bomen en naar de sterren. Zij hadden honing gegeten en gepraat over de zon, de oever van de rivier, brieven en vermoedens. Ik ga deze avond bewaren, zei de mier. Vind je dat goed? De eekhoorn keek hem verbaasd aan. De mier haalde een klein zwart doosje tevoorschijn. Hier zit ook al de verjaardag van de lijster in, zei hij. De verjaardag van de lijster? Vroeg de eekhoorn. Ja, zei de mier en hij pakte die verjaardag uit het doosje. En zij aten weer zoete kastanjetaart met vlierbessenroom en ze dansten weer terwijl de nachtegaal zong en het vuurvliegje aan en uitging. En ze zagen de snavel van de lijster weer glimmen van plezier. Het was de mooiste verjaardag die zij zich konden herinneren. De mier stopte hem weer terug in het doosje. Daar stop ik deze avond bij, zei hij, en er zit al heel veel in. Hij deed het doosje dicht, groette de eekhoorn en ging naar huis. De eekhoorn bleef nog lang op de tak voor zijn deur zitten en dacht aan dat doosje. Hoe zou die avond daar nu in zitten? Zou hij niet verkreukelen of verbleken? Zou de smaak van de honing er ook in zitten? En zou je hem er altijd weer in kunnen krijgen als je hem eruit haalde? Zou hij niet kunnen vallen of breken of wegrollen? Wat zou er trouwens nog meer in dat doosje zitten? Avonturen die de mier alleen had beleefd? Ochtenden in het gras aan de oever van de rivier? Als de golven glinsterden? Brieven van verre dieren? En zou het ooit vol zijn, zodat er niets meer bij kon? Zouden er ook andere doosjes bestaan voor treurige dagen? Zijn hoofd duizelde. Hij ging zijn huis in en stapte in bed. De mier lag toen al lang te slapen, in zijn huis onder de struik. Het doosje lag boven zijn hoofd op een plank. Maar hij had het niet stevig genoeg dicht gedaan. Midden in de nacht schoot het plotseling open en een oude verjaardag schoot met grote snelheid naar buiten, de kamer in. En plotseling danste de mier met de olifant in het maanlicht onder de linden. Maar ik slaap, riep de mier. Oh, dat geeft niet, zei de olifant en hij zwierde met de mier in het rond. Hij zwaaide met zijn oren en zijn slurf en hij zei: wat dansen wij goed, hè? En oh, pardon, als hij op de tenen van de mier trapte. En hij zei dat de mier ook best op zijn tenen mocht trappen. De gloeiworm glom in de rozenstruik en de eekhoorn zat op de onderste tak van de linde en wuifde naar de mier. Plotseling glipte de verjaardag het doosje weer in en even later werd de mier wakker. Hij wreef zijn ogen uit en keek om zich heen. De maan scheen naar binnen en viel op het doosje, op de plank. De mier stond op en duwde het deksel stevig dicht, maar hij hield zijn oor nog wel even tegen het doosje en hoorde muziek en geritsel en gekabbel van golven. En hij dacht zelfs even dat hij de smaak van honing hoorde, maar hij wist niet zeker of dat wel kon. Hij fronste zijn voorhoofd en stapte weer in bed.

Granados, Enrique Granados componeerde dit. Dit komt uit de Spaanse dansen en dit was nummer 5, Andaluza. Dat is, of eigenlijk zijn al die Spaanse dansen met name geschreven voor piano, maar Andaluza, nou dat hoorde je wel, dat is geschreven voor gitaar. En dat werd gespeeld door Manuel Barrueco. En dat is een Cubaans-Amerikaanse meestergitarist. Gaan wij door met muziek uit de film Legends of the Fall van James Horner. Dat is een film uit 1994 met Brad Pitt en James Horner schreef de muziek voor die film. Dus de film is niet geregisseerd door hem, maar hij schreef de muziek voor de film. Nou, dat gaat lekker. En dat deed hij ook onder meer voor de Titanic en Braveheart. Dus dat is niet de eerste, de beste.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
4: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Polaan 50 in Zutphen.
7: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Zin in Zondag.

De Sabeldans van Aram Khachaturian. Dat is een Armeense componist. Het komt uit het ballet Gayan. En hij heeft hier zelf de Wiener Philharmoniker gedirigeerd, die Aram Khachaturian. En dit stuk, dat kennen heel veel mensen, is wereldberoemd geworden als circus- en jongleernummer. En als ik jongleren combineer met sabeldans, dan wordt het dus gejongleerd met sabels. Dat lijkt me echt levensgevaarlijk. Ja, dit is derde uur van Zin op Zondag. Hartelijk welkom, nog één uur te gaan. Daarna komt André Kuiper met muziekcadeau. Nog één uur muziek en toch nog de zingever. Want ik heb net een stukje voorgelezen van Toon Tellegen, maar de echte zingever, Marianne van der Meen, is inmiddels ook aangekomen. Dus die gaat zo meteen ook nog een column voorlezen. En dat is zo rond 9:50. Misschien ietsje later. Zometeen komt zij dus. Oh ja, ik vergeet weer te zeggen, want dat zit niet in de lieder. Mijn naam is Klaas Drupsteen. Hans van den Hoorn is dit weekend afwezig. En al die muziek die zo mooi bij elkaar gekozen is, dat is gedaan door Frits Klei. En wat hij nu geprogrammeerd heeft, dat is een nummer van Frank Sinatra geschreven. De tekst althans door Ellen en Marilyn Bergman. Dat nummer heet Nice and Easy. Stond wekenlang op nummer 1 in Amerika. En even kijken. Oh ja, dat koppel, dat echtpaar, heeft ooit 3 Oscars gewonnen. Ik weet niet precies waarmee. Maar die hebben dus ook van alles bereikt in hun leven. Maar Frank Sinatra, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè. Die heeft ook heel veel bereikt. Mooie liedjes gemaakt. Bijvoorbeeld dit, Nice and Easy.

Salut d'amour, een soort ode aan de liefde van Edward Elgar. Gespeeld door Lars Roos op piano. En die Elgar die schreef dit in 1888. Het was een verlovingscadeau voor zijn Alice. Daar zou hij dus later mee gaan trouwen. Die muziek heeft hij gemaakt. Maar hij heeft wel die rechten vervolgens verkocht voor een habbekrat. Ze heeft er niet veel aan verdiend. Terwijl het uitgroeide tot zijn meest gespeelde stuk. Dus hij had er hartstikke rijk van kunnen worden. Hij had heel veel ringen kunnen kopen voor Alice. Maar daar is allemaal niks van terechtgekomen. We gaan door met Braziliaanse energie. Sergio Mendes in Brazil met Mascenada.

0: klarinetconcert in E van Frans Krommer was dat. Frans Krommer, klarinetconcert dus, gespeeld door Sharon Kam. Die Krommer was een Tsjechische tijdgenoot van Beethoven, die het schopte tot hofcomponist van de Oostenrijkse keizer in Wenen. En zijn muziek die klinkt zo Mozartiaans dat hij er tot op de dag van vandaag mee wordt verward. Sharon Kam is een Israëlische klarinetiste van wereldformaat.
1: Zingever.
0: Ja, de zingever. Ik zei net dat hij nog onderweg was. En dat was ook zo, want ze is aangekomen, de zingever. En dat is Marianne van der Meen. Marianne van der Meen is geestelijk verzorger. Verbonden aan het Centrum voor Levensvragen. Marianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het was lastig onderweg, hè?
2: Nou, behoorlijk. Ja, ja. Ik had het wel van tevoren even gecheckt, maar... Hij gaf niks aan, dus maar bij Arnhem moest ik richting Arnhem. Dat was helemaal afgesloten, dus ik ging via Barneveld uiteindelijk.
0: Ja, wat goed dat je doorgezet hebt.
2: Ja. Nou.
0: Ja, toch? Ja. Heb je getwijfeld?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar de haast werd wel steeds dringender, zeg maar. Dat ik dacht van, ik kom te laat.
0: Ja.
2: Maar
0: ja, en er was dus stress, terwijl je net terug bent van vakantie.
2: Ja, ook nog, ja. Ja.
0: Waar ben je geweest?
2: Ik ben naar Katwijk aan Zee geweest.
0: En wat heb je daar gedaan?
2: Ja, heerlijk genoten. Wij hadden echt volop zon die hete week, zeg maar. Toen hadden wij het heerlijk, want het was net een paar graden minder heet aan de zee.
0: En ja.
2: Door de duinen gelopen en gefietst en steden bekeken.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nog één ding, want ik zie wat in jouw oren hangen.
2: Ja.
0: Best wel grote, maar toch hele elegante kruizen.
2: Ja, een kruis, ja.
0: Die staan natuurlijk voor het geloof, neem ik aan. Maar waarom heb jij...
2: Ja, dat heb ik... nog niet zo heel, sinds een halfjaartje denk ik. En ieder heeft een kruis op zich te nemen. En dat relateert inderdaad ook aan het geloof. Dat je je kruis in het leven op moet pakken om verder te kunnen. En dat is dan dus achter de weg van Jezus, hoe hij dat doet. Dat is wel mijn inspiratie.
0: Ja, je moet je kruis dragen en jij doet dat in je oren dus.
2: Ja. Als symbool, ja.
0: Mooi, staan goed.
2: Ja,
0: en jij hebt een column gemaakt. Een column geschreven, die ga je nu voorlezen.
2: Graag. Thuiskomen. Het is zomer en velen van ons gaan op reis. Even tijd voor wat anders. Naar een ander gebied, land of plaats. Of de tijd om je dagen anders in te vullen. Naar je eigen idee. Ook ik vertrok voor het eerst weer sinds lange tijd zonder kinderen. Met man lief voor een paar weken naar Katwijk aan Zee. Er waren ontmoetingen met mensen en dieren, andere gewoontes, andere talen en wat me opviel, zelfs andere kleding. We gingen niet met de auto naar Katwijk, maar met ons bootje over de rivieren en meren die Nederland volop rijk is. En op het water komen vele spreekwoorden en metaforen tot leven. Je kunt in elkaars vaarwater zitten, iemand de wind uit de zeilen nemen. Maar vooral die veilige haven krijgt een diepere betekenis, zeker als er een harde wind waait. Als mensen reizen we wat af, al is het misschien niet per se naar een andere plek, dan reizen we wel door het leven. In de Bijbel zijn er dan ook veel verhalen te vinden over reizigers. Te beginnen bij dat grote verhaal waarin een heel volk, Gods volk, uit Egypte wegtrekt naar het land van melk en honing. Wegtrekkend uit die jarenlange ballingschap, slavernij. Of wat te denken van Jezus die met zijn discipelen van stad naar stad liep om te genezen, mensen echt te zien, te vergeven. Of de Emmausgangers, diep bedroefd lopen ze naar het stadje Emmaus. En wat te denken van het verhaal van de reiziger, de barmhartige Samaritaan. Hij vond die man op zijn weg, in elkaar geslagen en beroofd. Het verhaal laat ons stilstaan bij de vraag wat wij doen met de mensen die we op ons pad vinden. Op weg gaan is in die zin niet alleen maar fijn. Het kan ons in onverwachte situaties brengen waar we niet 1, 2, 3 een antwoord op hebben. Ook op reis blijven we als mensen verantwoordelijk voor wat er op ons pad komt. En maakt daarom misschien ook dat we de reis naar binnen moeten maken soms. Een reis naar jezelf. Hoe verhoud ik me tot datgene wat er op mijn pad komt? Het mooie en fijne van weggaan, tenminste, dat vinden wij altijd, is het weer thuiskomen. die vertrouwde plek met vertrouwde mensen waar je de weg weet. En het is altijd weer bijzonder om te zien hoe alles is gegroeid en tot bloei is gekomen, ook zonder onze aanwezigheid dus. Maar wat als het moeilijk is om thuis te komen? Als de bruggen niet meer voor je opengaan? Of als het vertrouwen opeens drastisch veranderd is door ziekte, dood of een ongeluk? De verloren zoon weet er alles van. In een vreemd land, het voer etend wat bestemd is voor de varkens, maakt hij de reis naar binnen. En beseft dat dit geen leven is, dat er wat moet veranderen, dat hij wat moet veranderen. En met een nederig hart gaat hij vervolgens naar huis. Daar aangekomen is er niet het oordeel van zijn vader. Hij hoeft niet onderin rang te beginnen. Nee, het tegenovergestelde gebeurt. Zijn vader komt hem tegemoet met open armen. Hij geeft hem nieuwe kleren, een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. Hij laat het gemeste kalf slachten. Laten we een feestmaal hebben. Je bent weer thuis. Het verhaal laat zien van Gods weg met ons. De reis die ieder van ons met hem maakt. Die onmetelijke liefde die hij voor ons, zijn kinderen, heeft. Zichtbaar wordend in de vergevende genade, als wij de plank weer eens misslaan. Het woord, de verhalen die ons iets laten zien van dat koninkrijk dat rijk is aan goedheid en heerlijkheid. Dat is nog eens thuiskomen.
0: Dankjewel, Marianne van der Meen.

Dalida was dit met J'attendrai. Een Frans chanson uit 1938. Was eigenlijk een Italiaans lied uit 1936. De Franse versie werd tijdens de oorlogsjaren het lied van het wachten op geliefden aan het front. Dalida, geboren in Cairo, groeide uit tot een van de grootste sterren van het Franse chanson. Nu Engelse muziek, Moon River van Andy Williams.

De appels op de tafel spreien. We kennen het vooral van Toon Hermans. Die heeft het ook gezongen en heeft het ook mooi gezongen. Maar Mathilde Santing zong dat nu. Toch in wat mij betreft een van de beste zangeressen van Nederland. Een zangeres met een glasheldere stem. Dat vind ik niet alleen. Dat vinden heel veel mensen, weet ik toevallig. Het is een klein stil leven in liedvorm. Uit het rijke repertoire dus van Toon Hermans. We gaan door met Tony Bennett en Michael Bublé.

0: De eerste symfonie van Mozart was dit, gespeeld door de Academy of Ancient Music. Mozart schreef dit in 1764 en toen was hij 8 jaar oud. Hij schreef het in Londen. Zijn vader Leopold lag ziek op bed. Er mocht in huis niet gemusiceerd worden. Dus componeerde het kind maar in stilte. Het is toch echt niet te geloven. Ja, het is sowieso niet te geloven wat die Mozart allemaal gedaan heeft. Maar op je 8e in stilte een symfonie componeren. Ja, het is mij destijds niet gelukt. We gaan naar Ella Fitzgerald en Louis Armstrong met Cheek to Cheek.
1: Heaven, I'm in heaven.

0: André Kuiper.
1: Ja, Klaas Drupsteen, goedemorgen.
0: Wanneer heb jij voor het laatst cheek to cheek met iemand gedanst?
1: Nou, is dat lang geleden? Nee, dat was gisteren nog.
0: Nou, dat geloof ik niet.
1: Ja, dat is echt waar.
0: Met wie?
1: Met mijn eigen vriendin.
0: Oh ja?
1: Ja, natuurlijk. Af en toe een dansje maken in de keuken.
0: Serieus?
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar ook echt cheek to cheek?
1: Ja, dat is cheek to cheek. Ik vraag me trouwens wel af hoe Louis Armstrong dat deed. Heb je die wangen van hem?
0: Ja, maar dan ben je heel snel met je wang bij de voeten. Dat is juist heel makkelijk.
1: Ja. Nee, dat is echt...
0: Wat leuk.
1: Ik zit er zo nog... Ja, weet je, het wordt dan misschien ook een gewoonte, maar het is wel goed dat je er even naar vraagt. Ja. Want dan zit je er toch even bij stil te staan.
0: Precies.
1: Ja.
0: Ik ga dat straks ook weer doen. Cheek to cheek
1: dat is altijd leuk, ja.
0: Maar eerst, voordat jij de volgende dans gaat beginnen ergens thuis, ga jij een muziekcadeau presenteren de komende 4 uur.
1: Moet eerst nog even gewerkt worden.
0: Ja. Dus... Wat gaat daarin gebeuren?
1: Nou, we gaan van alles doen. We hebben natuurlijk standaard de verzoekplaat, hè, die je kan indienen via onze site gld.nl/muziekcadeau. Maar daarnaast een countryklapper, gewoon een leuke countryplaat die we op het podium gaan zetten. We hebben onze muziekhekken, Duitsstalige muziek, dus doen we ook. En als er nog een agendaberichtje voor de voeten komt, dan neem ik dat ook even mee. Dus wat dat betreft genoeg te doen de komende 4 uur.
0: En had je nou vandaag extra veel zin?
1: Of ik vandaag extra veel zin had? Nou, ik had sowieso wel zin. Maar ik kwam hier binnen. Ja, dat is ook wel mooi. Ik weet niet of jij het gemerkt hebt, maar op de radioredactie doet het licht het niet, hè? Moet in het donker zitten nu daar, hè? We hebben alleen maar licht van onze beeldschermen. Dus wat dat betreft, dat was wel even... dat motiveert wel extra om deze kant op te komen, moet ik je zeggen.
0: Ik sliep denk ik nog toen ik daar langs zat, want ik heb daar helemaal niks van gemerkt.
1: Maar jij moet ook zo vroeg beginnen.
0: Ja, jongen, maar dit is echt fantastische muziek om langzaam bij te ontwaken. Ja. Langzaam tot leven te komen.
1: En ben je een beetje wakker geworden dan?
0: Ik voel me super.
1: Ah, kijk.
0: Ik heb ervan genoten in ieder geval, die muziek van Frits Klei. Zometeen, André Kuiper dus met muziekcadeau. Ik heb nog één plaatje te gaan en dan ben ik waarschijnlijk over een maand of 15 wel weer ergens op Radio Gelderland te horen. Het was leuk om te doen, 2 dagen lang. Volgende keer is Hans van den Horen er weer. Dit is Nelly McKay met How About You.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers!
5: Aan tafel!
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
10: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
11: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Palaan 50 in Zutphen.
10: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemden hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Jeroen, dankjewel.
2: Een hele goede morgen. Ja, de vakantiemaanden zijn begonnen in Gelderland. In deze zomermaanden juli en augustus verwelkom ik je graag. En overigens iedere vakantieganger. Hè, in de mooiste provincie van Nederland. En ook de provincie, zo blijkt uit onderzoek, waar de meeste vakanties geboekt worden. En maak meteen kennis hoe leuk het is om een muzikaal cadeautje uit te delen. Aan familie, kennissen, vrienden. Je kan het uiteraard ook voor jezelf aanvragen. Neem vanuit je stoel gewoon maar een kijkje in onze platenkast. Die vind je op gld.nl/muziekcadeau.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
10: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
14: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
10: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
15: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
16: Muziekcadeau.

bent 17 jaar en je voelt je de koningin van de dansvloer. Tijdens het uitgaan even alle zorgen vergeten. ABBA en Dancing Queen, 8 minuten over 10. Een hele goede morgen.

Levende legendes deze. Paul McCartney en Stevie Wonder en Ebony en Ivory. 13 minuten over 10, pak er nog een bak koffie bij. Leuk dat je erbij bent trouwens. Dit is Muziekcadeau. Muziekcadeau, dat wil zeggen dat je muzikale cadeautjes kan uitdelen tot een uur of twee vanmiddag. De verzoekplaten, ik ga ze hier voor je klaarleggen. Ik weet nog eigenlijk niet wat ik wil gaan draaien en daar heb jij nou invloed op. Het leuke is, we hebben een hele mooie digitale platenkast op onze site staan. gld.nl/muziekcadeau. Daar zit ook een formulier bij wat je kan invullen. Je mag uiteraard een plaat voor jezelf aanvragen, maar het is nog leuker om die voor familie, vrienden en kennissen aan te vragen. Gewoon een felicitatie, een groet vanuit een andere provincie of een andere reden. Een leuke reden voor Dick Kooi uit Ridderkerk, die kijkt gewoon in de platenkast en die zegt: André, ik wil gewoon een plaat voor mezelf aanvragen, omdat ik behoefte heb nu aan De Dijk en Mag het licht uit. Ja.

De Four Tops bij Radio Gelderland en Standing in the Shadows of Love. Het is 10 minuten voor 10:30. De hoofdpunten van het Gelders nieuws komen er zo meteen aan. Ik zou zeggen, pak er nog een bakje koffie bij. Nou ja, misschien ben jij wel zo'n echte cowboy, of voel je dat in ieder geval. En dan drink je koffie uit de grote mok, hè? Ja. Nou, we het toch over cowboys en cowgirls hebben. De countryklapper. Straks heb ik hem weer, om 10:15. Welk countryliedje moet ik volgens jou op het podium zetten? Laat het maar even weten via de Omroep Gelderland-app. En je mag me ook mailen, andre@gld.nl. En die Omroep Gelderland-app, gebruik je hem voor het eerst? Dat is leuk, want dan kun je rechtstreeks contact opnemen met de studio. Moet je rechtsboven even op WhatsApp ons klikken en dan komt het hier in de studio binnen. Hoe fijn is dat? En de mail dus, zoals gezegd, andre@gld.nl. Nou, ik heb hier nog een mooi verzoek liggen van Ria Smink. Ha, André, zo schrijf je, Ria. Ik zou graag voor iedereen iets van Julio Iglesias willen aanvragen, waar de zon een beetje van gaat schijnen. Een hele mooie zondag, niet van het weer. En sterkte voor de mensen die vakantie gaan vieren in het zuiden. Nou, dan zul je wel doelen op de warme en de hoge temperaturen vooral. En de warmte daar, ja, nou ja. Doen wij de muzikaal gewoon nog een schepje bovenop, hoor. Dan gaat de zon toch vanzelf schijnen. Dit is Julio, uiteraard, en...

Nou, ik krijg net een appje binnen van iemand die uit Zuid-Europa door de hitte is verdreven. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. En Carolijn, die schrijft ook, Carolijn, we luisteren weer naar het gezelligste programma hier op de radio op zondag. Wil je dan Bruno Mars met I Just Might draaien? Met de groeten uit Wiegen van Rob, Carolijn en de Tackle, dat is Daisy in dit geval. Nou, laat ik die nou toevallig net op de platenlijst hebben staan. Nou, Carolijn, goed nieuws, hij telt even persoonlijk voor je af.

0: Radio Gelderland.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
9: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
11: 1 minuut over 10:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Poederoijen is het nu 19,9 graden en in Zutphen 21,4. Het weer in Gelderland vandaag is het over het algemeen bewolkt met plaatselijk lichte regen, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Er waait een matige westenwind en het wordt 21 of 22 graden. Vanavond is het droog met af en toe zon en de komende nacht koelt het af naar zo'n graad of 16. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Door de aanhoudende droogte en zomerse temperaturen zijn de waterstanden in Gelderland zeer laag, waardoor schepen moeten omvaren en er is schade bij een jachthaven. Jan Polman van het waterschap Rijn en IJssel waarschuwt dat de situatie verder kan verslechteren als het nog 50 centimeter daalt. Een boomkruiper die tegen het raam van Elvira van Diepe Blom vloog, rustte uit op haar borstkas en trok veel aandacht op sociale media. De foto van het vogeltje werd bijna 500.000 keer bekeken op de Facebookpagina Natuur in Gelderland. Dit en meer Gelders nieuws vind je op gld.nl en de Omroep Gelderland app uiteraard. Ja, het is lekker weer in onze provincie, ik zei het al. Nou, hoe het de komende dagen verloopt hoor je van de mensen van Weerplaza over een kwartiertje ongeveer. En met welk countryliedje kan ik je blij maken? Straks om 10:45, dan hebben we de countryklapper. En dan wil ik graag wellicht jouw countryliedje draaien. Geef hem er even door via de mail andre@gld.nl of de Omroep Gelderland app.
10: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
13: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
14: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
15: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
14: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.

Robert Palmer en Every Kind of People hier bij Radio Gelderland. Yvonne Stoelhorst, die woont normaal gesproken in Amsterdam. Ik had het net over de vakantie. Nou, ze is weer neergestreken in ons mooie Gelderland. Op camping Oosterpark in Putten. Kijk, dat is natuurlijk superleuk om te horen. En het fijne is, Yvonne, ik ga zo meteen jouw plaat draaien. Want je wordt binnenkort 75 jaar, dus dat komt er helemaal aan. Nou, in Putten, ik zou zeggen, doe die deur van die caravan maar open. En de vogeltjes, die vliegen je tegemoet. Hey!

0: Zit je nog zo lekker aan je ontbijt? Ik zou zeggen, pak er nog één. Ja.
1: Nou, voor mij mag het hoor. Ik.
0: Straks is het weer zover. Straks om 11:15 de country klapper. Welk country liedje mag ik van jou op het podium zetten? Misschien omdat je nu lekker daarop aan het dansen bent. Les daarin hebt. Hè, op de line dance club, zullen we maar zeggen. Of als je er mooie herinneringen aan hebt. Nou ja, dat mag elke aanleiding zijn. Laat het maar even weten via de mail andre@gld.nl. En uiteraard kun je de app gebruiken. Dat is ook handig. Dan komt het hier ook rechtstreeks binnen. Nou, ik zei het net al. Yvonne Stoelhorst die woont in Amsterdam. En ze zit ieder jaar in Putten voor een half jaar om precies te zijn op Caravan Park Oosterpark. Nou, heel veel plezier weer in onze mooie provincie. Donderdag word je 75 jaar, dat is een mooie respectabele leeftijd. En zullen we dan een mooi liedje voor je draaien, wat je zelf hebt aangevraagd. Dit is Whitney Houston en One Moment in Time.

Geproduceerd natuurlijk door de mannen van Chic, hè? I'm Coming Out van Diana Ross. Zometeen gaan we contact leggen met Weerplaza en hoor je hoe het vandaag en de komende dagen met de temperaturen en de windstanden en nog veel meer verloopt hier in

0: Radio Gelderland met Chef Special en Afraid of the Dark. Rico Schreuder van Weerplaza, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is eigenlijk best wel lekker in onze provincie nu, hè?
1: Ja, het is best aangenaam. Er zijn wolkenvelden. Hier en daar valt uit die bewolking zelfs een spatje regen. Dus dat is eventjes wel wennen natuurlijk vergeleken met de voorgaande dagen. Maar zo nu en dan een spatje regen, dat mag natuurlijk eigenlijk de pret niet drukken, want het is verder prima weer natuurlijk. Flinke zonnige periode ook tussendoor. Temperatuur op dit moment zo'n 20, 21 graden. We komen vanmiddag uit op zo'n 22 graden. Dus dat zijn prima zomertemperatuur eigenlijk.
0: Ja, en blijft dat zo de komende dagen?
1: Nee, de komende dagen gaat het geleidelijk aan weer veranderen. Want maandag en dinsdag nog niet, dan hebben we een beetje hetzelfde weer als vandaag. Het verschil is wel dat het droog blijft. Morgen wordt het zo'n 23 graden. Dinsdag wordt het 24 graden. En vanaf woensdag dan keert de zomer gewoon weer in volle hevigheid terug. De zon gaat weer volop schijnen en de temperaturen die gaan weer flink omhoog. Want woensdag zitten we alweer op 25 graden. En vanaf donderdag gaan we richting de 30 graden. Ik denk dat we vrijdag en zaterdag op veel plaatsen in de provincie op zo'n 30, 31 graden gaan uitkomen.
0: Zo.
1: Dus dat zijn weer hele hoge temperaturen voor de tijd van het jaar.
0: Ja, nou ja, goed, een klein zuurappeltje dan aan het begin deze week.
1: Ja, inderdaad, wat zuurappeltje vandaag, dus een paar spatjes regen. En de komende dagen wat meer bewolking. Maar ik denk dat het allemaal wel gewoon prima weer is om lekker naar buiten te gaan. En later in de week, dan wordt het weer zweterig blazen.
0: Ja, zo is het net, een mooie samenvatting. Dankjewel Rico, en mooie dag vandaag.
1: Ja, voor hetzelfde gewenst.
0: Dankjewel.
1: Yo.
0: Hoi hoi.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arlidge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
7: Rovenkamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn 2 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al, maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Jeroen, dankjewel. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. 2 files in onze mooie provincie. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld heb je nu al 6 minuten vertraging. En de N304, daar staat het ook vast, dat is Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo, daar zo'n 8 minuten vertraging. Succes als je in de file staat. 3 minuten over 11, fijn dat je ons gevonden hebt. En meteen vraag ik je om in actie te komen, want je kan invloed uitoefenen op onze platenlijst door een plaat aan te vragen via onze site gld.nl/muziekcadeau. En dat cadeautje mag je dan aan jezelf uitdelen, maar uiteraard ook voor iemand aanvragen die het kan gebruiken. Struin lekker in onze platenkast en dan hoor je jouw aangevraagde plaat straks hier wellicht terug bij Radio Gelderland. En over een minuut of 10 hoor je of de country klapper, want ik heb heel veel aanvragen gekregen, of het die van jou geworden is.
9: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
10: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
11: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
12: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
11: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
12: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
13: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Polaan 50 in Zutphen.
14: Muziekcadeau.

Want dat is een beetje de lijn van het programma. Je kunt mailen, je kunt appen. De Omroep Gelderland app is gewillig. Komt hij rechtstreeks in de studio binnen. Probeer hem maar eens. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En dan komt dat ook goed. En de mail is ook gewillig. André@gld.nl om een plaat aan te vragen. En wat hebben we nog meer in de aanbieding? Natuurlijk, onze virtuele platenkast. Die vind je op onze site. Dat is gld.nl/muziekcadeau. En daar kun je ook een formulier invullen. Of je een leuke plaat voor jezelf daar vindt, dat mag, hè. En dat mag uiteraard voor iemand anders zijn die het verdient. Nou, Ton uit Nijmegen die zegt: wil je een plaat draaien voor mijn jarige vrouw Marga? Iets heel moois. En dan ook uiteraard uit Nijmegen. De Frank Boeijen Groep.

0: Muziek uit Nijmegen past hier natuurlijk goed op de zondagochtend. De verzoening van de Frank Boeijen Groep.
1: De country klappen.
0: Hoogste tijd ervoor.
1: Op Radio Gelderland.
0: Tom Gebkens, die zit ook ergens in onze provincie. Lekker vakantie te vieren waarschijnlijk in zijn huisje. En het leuke is, hij kwam met iets en hij wil ons altijd iets bijbrengen. Hoe mooi country ook is, door je iets te laten horen waar je heel erg blij van wordt. En vanmorgen kwam hij met Big House en het liedje Amarillo. Nee, dat is niet van Tony Christie, het is een heel ander liedje. Maar het is zo lekker. In Amerika geniet het grote populariteit. En wij gaan het nu hier draaien speciaal voor jou. Dit is Big House en Amarillo. Goedemorgen.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: was fijn hoor. Big House en Amarillo, onthoud die plaat. En dit was natuurlijk een bekende van Billy Joel en Uptown Girl hier bij Radio Gelderland.
1: Hey André,
0: ja?
1: Wann komt denn die Deutsche Schallplatte?
0: Oh ja, dat moet, ja, dat is waar. Daar moeten we een beetje mee opschieten. Straks om 11:45 dan gaan we voor de eerste keer onze muziekekken doen. Welk Duitsstalig liedje wil je horen? Geef hem er even door via de mail andre@gld.nl. En uiteraard kan je ook gebruik maken van de Omroep Gelderland app. Geef al die suggesties maar door. Ja, als je toch de telefoon bij de hand hebt, kun je me net zo goed even iets laten weten. En meedoen aan dit radioprogramma, want je vraagt jou om interactie, hè, om even wat platen aan te vragen. En in dit geval dus voor een leuk Duitsstalig liedje. andre@gld.nl en de Omroep Gelderland app. Gaan we gauw door, want Adrie Stenis, die wordt 88 jaar. Zou je de gelegenheid hiervan Ebony Eyes van de Avery Brothers willen draaien? En wordt aangevraagd door Jan David uit Tiel. En dat doen we natuurlijk met liefde en plezier.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
8: Bijna 1 minuut over 11:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Terwolde is het nu 20,5 graden. En in Brummen 22 graden. Het weer in Gelderland. Vanmiddag zijn er wolken en plaatselijk valt er wat lichte regen. Geleidelijk is het droog en breekt de zon af en toe door. En vanavond is het droog en schijnt nog af en toe de zon. Komende nacht is er een mix van wolken en opklaringen. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Nijmegen is een BMW volledig uitgebrand bij een appartementencomplex aan de Lankvorst 39e straat. De brandweer vermoedt brandstichting en de politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van de brand. Een boomkruiper die tegen het raam vloog rustte uit op de borstkast van Elvira van Diepenblom. De foto van dit bijzondere moment werd bijna 500.000 keer bekeken op Facebook. Meer Gelders nieuws lees je uiteraard op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Ja, over een kwartiertje gaat de radio toch een stukje harder, want dan hebben we weer onze muziekekker, een Duitsstalige klassieker. Heb je hem al doorgegeven? Als je dat nog niet gedaan hebt, mail me dan even andre@gld.nl of maak gebruik van de Omroep Gelderland app. En uiteraard, tot 2 uur vanmiddag deel ik namens jou graag een muzikaal cadeautje uit. Vraag een plaat aan voor degene die je een goed wil doen, een hart onder de riem wil steken of een felicitatie. En dat mag natuurlijk ook muziek voor jezelf zijn. Struim maar even in onze platenkast, gld.nl/muziekcadeau.
9: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
10: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
9: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Muziek cadeau.

John Legend bij Radio Gelderland en Safe Room. Zometeen is het tijd voor onze muziekekke. Welk Duits liedje ga je zometeen horen? Is een populair artiest hoor, ga je zometeen wel merken. Eerst nog een verzoek van Marco Nijssen. Hij woont in Weert en hij zegt: André, wil je Toto voor ons draaien? Word ik toch een beetje gelukkig van.

0: Een liedje om te verwerken dat je over haar heen bent.
1: Ja, dat is mooi.
0: Toto bij Radio Gelderland. 11:45 is het geworden. Nou, dan weet je hoe laat het is, hè? Dankjewel voor alle aanvragen die zijn binnengekomen. Wederom via de Omroep Gelderland app en de mail. Straks om 12:15, dan doen we er nog één. Of 12:15 moet ik zeggen. Ja, dan doen we er nog eentje. We doen er altijd twee op deze zondag in Muziekcadeau. En dit is dus de allereerste ronde. Ik ga even naar de Omroep Gelderland app. Want daar kwam een berichtje binnen. Dan moet ik even zoeken, want hij is weg. Oh, dat is gezellig. Dan gaan we een verzoek doen en hij is weg. Dat is leuk. Even kijken hoor. Nou, dit is, dat krijg je dan, hè. Ja, die computers, dat zijn mooie dingen, maar ze moeten wel meewerken. Ah, daar is hij. Ben Slettering, hij schrijft: beste André, gisteravond was er op de Duitse tv een muziekprogramma geheel gewijd aan Udo Jürgens. Nou, ik hoop dat je een van zijn leuke liedjes wil draaien. Natuurlijk. Ja, daar moet je toch een bedankje voor uitdoen.

Earth, Wind & Fire bij Radio Gelderland. En Love Goes On. En daarvoor hadden we onze muziekekken. Straks om 12:15, als goed begin van je zondagmiddag, gaan we nog een muziekekken doen. Heb je daar nog een suggestie voor? Laat me even weten. Hè, via de mail of via de app. Ik kreeg net iets van onze grote vriend Jan Addink binnen. Ja, Jan, je zegt bonjour André. Ja, eigenlijk hadden we nog in Frankrijk moeten zijn voor onze vakantie. Maar de hitte heeft ons verdreven. We zijn weer heerlijk thuis in een mooie Hummelo. Dat volgend weekend trouwens staat in het teken van allemaal Franse sferen. En dat komt, even kijken, wat is dat? Vive la France. In het hele weekend staat dan in het teken daar, Hummelo, in het teken van Frankrijk. Zou je daarom de Amazing Stroopwafels willen draaien met Ik ga naar Frankrijk? Ja, nou ben ik wel teruggekomen, maar toch, hè?

Frans gaat ook weer beginnen, hè? Ja, fijn is dat, hoor. Ja, de Amazing Stroopwafels. In de jaren 80 werd het heel veel gedraaid op Radio Tour de France. Veel geluisterd ook, kan het bijna meezingen. En Jan Adding, die vroeg het aan. Dankjewel, Jan. Hartstikke leuk. Fijn dat je erbij bent ook. Het is bijna 12 uur. Het NOS-journaal komt er zometeen aan. En als goed begin van de zondagmiddag valt er een mooie geschenkenbon te winnen. Ter waarde van 25 euro in ons spel De Zinzoeker. Blijf luisteren dus, na 12 uur.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-Sierbestrating.nl.
6: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
5: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-Sierbestrating.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
7: Jon van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond luidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend halfjaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Jeroen, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Er zijn veel mensen aan het omrijden, want de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekberg en knooppunt Waterberg, die zit dicht. Dat is vanwege werkzaamheden en het duurt nog tot morgen vroeg een uurtje of 5. En dat betekent dat op de N304 Apeldoorn richting Ede, daar gaat men nu sluipen, zeg maar, tussen Hoenderlo en Otterlo. Dat zijn al die omrijders, maar daar heb je nu wel een vertraging van 13 minuten. werkt als je in de file staat daar. Ja, een goed begin van je zondagmiddag met de autoradio aan, of gewoon lekker thuis, of op de camping. Platen, die kan je hier terughoren door een plaat uit onze platenkast te halen. En je vindt die platenkast op gld.nl/muziekcadeau. En we spelen weer het spel De Zinzoeker, waarin je je songtekstkwaliteiten moet gaan inzetten. Ik ga het je zo meteen allemaal uitleggen. En dat is de moeite waard, want er valt een geschenkbon te winnen. Een geschenkbon, dat klinkt eigenlijk ook wel mooi, hè? Beetje ouderwets, maar gewoon een bon, te waarde van 25 euro.
9: Ventus Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
10: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
11: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
12: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
13: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
14: Muziekcadeau.

Was het ook jouw jeugdidool, deze Rod Stewart en Daya, Do You Think I'm Sexy? Of eigenlijk is het officieel Daya, Think I'm Sexy? Ja, dat vonden wij toen heel modern schrijven. 9 minuten over 12. Goedemiddag!

Queen of Disco, Donna Summer bij Radio Gelderland en de State of Independence kreeg net een heel mooi appje binnen en dat gaat over de groep Marillion. Het leuke is dat ze vandaag in Bonn optreden. Nou, de reden is bijzonder, ga ik je zo meteen allemaal vertellen. Ja, dan zit je een beetje informatie over die groep uit te zoeken. En het leuke is dat ze de pioniers waren destijds op internet. Want al eind jaren 90 financierden fans via internet hun Amerikaanse tournee. En later gebruikte de band ook crowdfunding om albums op te nemen. Ze hebben er inmiddels 21 uit, hè. En tegenwoordig is dat heel normaal. Maar in de jaren 90 was dat best bijzonder om dat te doen. En zij hebben dat gedaan. Heb ik het over Marillion. We gaan zo meteen hun grootste hit draaien. Maar niet voordat ik het verzoek erbij heb genoemd. Goedemorgen, André. Dat schrijft Mieke Koning. Net over de rand van Gelderland zie ik, bij Scherpenzeel. Mijn broer Jan Schut en zijn dochter Lotte die zijn op weg naar Bonn naar een openluchtconcert vanavond van de band Marillion. Zou je een liedje van deze band kunnen draaien? Kunnen ze alvast een beetje in de stemming komen? Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Met veel dank, zus Mieke. Ja, en dat klopt inderdaad. In Bonn zijn ze in Kunstrasen, zo heet dat daar. Ze hebben een Duitse tournee. Ze komen in Frankfurt, Hamburg, Nuremberg, Hannover, Berlijn, Leipzig. En daarna gaan ze door naar Italië. Nou, het is toch leuk dat jullie daar naartoe gaan, Jan en Lotte, voor Marillion. Draaien we hun grootste hit nog een keer.

0: Marillion bij Radio Gelderland en Kaylee. Vanavond treden ze dus op in Bonn. En er zijn luisteraars uit Gelderland bij. Dat is toch altijd leuk, hè?
1: Hey André, wat is de juiste tijd?
0: Tijd voor een spelletje.
2: De Zinzoeker.
0: Zo heet het spel en dat doen we iedere zondag als goed begin van je zondagmiddag. Waarmee je gewoon een geschenkbon kan winnen. Ja, zo'n bon die je ook weg kan geven. Je mag het zelf natuurlijk ook gebruiken. En de waarde daarvan is 25 euro. Ja, die krijg je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen en ik help je daar wel bij, hoor. Want je krijgt 3 keer in totaal een opgave te horen. Vandaag is dat Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven. En het leuke is, ja, het orkest speelt op een gegeven moment door en Phil Collins die denkt bij zichzelf, weet je wat ik ga doen? Ik ga even een bakje koffie halen, gaan we daarna verder. Maar wat had hij daar nou eigenlijk moeten zingen? Het zijn 2 zinnen geworden vandaag. En als jij die 2 zinnen naar mij appt of mailt, andre@gld.nl, dan maak je kans op die bon. Als ik je dan even na 2:30 heb gebeld, dan heb jij in ieder geval het goede antwoord gegeven en heb je ook die bon gewonnen. Maar eerst nog even winnen, hè? Dit is de opgave. Ben je er klaar voor? Zet de radio maar wat harder. Something happened on the way to heaven. Dit is Phil Collins. Even aanslingeren dat ding.

Ja, en daar moet je het mee doen. Wat zijn die twee zinnen om die geschenkbon te waarde van 25 euro te winnen? Laat het me maar weten via de Omroep Gelderland app of de mail andre@gld.nl. Ja, zo is het dat. 9 minuten voor 12:30. Dit is The Love Affair en Everlasting Love.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

Ja, ik krijg hier toch net even een heel leuk appje binnen. Dat wil ik je niet onthouden. Jannie, die zit bij Natuurbad Rekken. En die zegt, André, wil je een plaatje voor ons draaien? Jij mag beslissen welke. We zitten namelijk bij het zwembad en wij wachten op bezoekers. Ja, een beetje rustig bij Natuurbad Rekken. Ja, misschien vinden al die bezoekers het misschien wel slecht. Weer.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
10: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Makers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op makersfietsen.nl.
9: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
11: 2 minuten over 1:30 geworden. Je luistert naar Radio Gelderland. In Arnhem is het nu 20,2 graden en in Zeddam 21,6. Het weer in Gelderland. Vanmiddag zijn er wolken en plaatselijk valt er wat lichte regen. Maar geleidelijk wordt het droog en breekt de zon af en toe door. Er waait een matige westenwind en het is 21 of 22 graden. Vanavond is het droog met af en toe zon en de komende nacht is er een mix van wolken en opklaringen. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de A12 bij Babberich is vanmorgen een auto achterop een caravan gebotst, waardoor Rijkswaterstaat de weg vanaf knooppunt Oud-Dijk volledig heeft afgesloten. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn, maar het ongeluk zorgt voor flinke hinder richting Duitsland. En Joyce uit Apeldoorn, die als kind slachtoffer was van seksuele uitbuiting, vertelt dat het nu goed met haar gaat. Ze heeft een baan, doet vrijwilligerswerk en is omringd door lieve mensen. Dit verhaal en meer lees je op onze site gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij knooppunt Beekbergen naar de A50 richting Zwolle. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig. De verbindingsweg is daar dicht. Hou er even rekening mee, er is veel sluipverkeer. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 7 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen afrit Beek en Duiven. 6 minuten vertraging. En de N304 veel sluipverkeer. Dat is Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo. Daar heb je momenteel een vertraging van zo'n 14 minuten. En als je net inschakelt en je bent aan het brunchen, neem nog een lekker broodje en leuk dat je erbij bent op deze zondagmiddag. Nog tot 2 uur kan ik je muzikale cadeautje honoreren en ik kan het namens jou uitdelen aan familie, vrienden of andere bekenden door het aanvragen van een plaat. En dat doe je via onze site gld.nl/muziekcadeau. En bovendien laat ik je nog een keertje de opgave horen van ons spel De Zinzoeker, waarbij je een bon kan winnen ter waarde van €25.
10: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
12: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
13: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
14: Muziek cadeau.

0: The Shape of You.
1: Ja, hij is toch wat fysiek ingesteld. Deze Ed Sheeran en Shape of You.
2: Wat gebeurt er in muziekadoor?
1: Nou, er gaat nog hoop gebeuren.
2: We hebben weer een hele volle show.
3: Ja, zeg dat wel, zeg. Ja.
2: Dus luister sowieso.
1: Naast alle verzoeken hebben we natuurlijk ook ons spel De Zinzoeker. Zometeen gaan we het eens spelen. Voor de tweede keer hoor je de opgave van Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven. Zoek alvast even de songtekst op. Doen wij in de tussentijd een verzoek van Jan Berns uit Apeldoorn. Goedemiddag André, zo schrijf je Jan. Op deze mooie zondag willen we een plaat aanvragen voor Henk en Joke Huisman in Brummen. Zowel Joke als Henk zijn beide op dezelfde dag geboren. Op 4 juli 1946. En dat was gisteren 80 jaar geleden. We hebben dit gisteren met z'n allen mogen vieren. Het was een hele gezellige middag. En wat was het fijn om na een moeilijk jaar die ze achter de rug hebben hun 80-jarige verjaardagen te mogen en te kunnen vieren. We willen hen nogmaals bedanken voor de gezellige middag. Het drankje smaakte prima en het eten was overheerlijk. André, draai maar iets leuks. Bijvoorbeeld Congratulations van Cliff Richard. Mag ook iets anders feestelijk hoor. Bedankt en alvast een mooie uitzending verder met de groetjes van Miep en Jan uit Apeldoorn. Cliff Richard komt eraan.

0: can be.
1: Nou, nog één keer dan.
0: I want the world to know. I'm happy as can be.
1: Terug naar 1968 met Cliff Richard en Congratulations. We gaan de Zinzoeker spelen.
2: De Zinzoeker.
1: Het spel waarin je een bon kan winnen. Zo'n mooie, fijne geschenkbon. Nou ja, er zijn er wel wat andere oplossingen voor. Je mag gewoon iets zelf uitkiezen, ter waarde van 25 euro. Something Happened on the Way to Heaven is het liedje van vandaag. Van Cliff Richard, nee, van Phil Collins natuurlijk. Ik zit even te kijken, want de draaitafel doet het een beetje slecht. Maar ik kan je wel vertellen, je kunt die bon winnen. En het mooie is, Phil Collins die stopt op een gegeven moment met zingen. Maar wat zingt hij daar eigenlijk? Aan jou de keuze. Ik ga even naar die draaitafel.
3: Ja.
1: Gaat

0: En dat is ook de titel van het liedje van One Republic.
1: Hey André, wann kommen denn die deutschen Schallplatten?
0: Nou, die komen dus straks weer aan om 1:15. Welk Duitsstalig liedje wil jij nou eens via Radio Gelderland horen? Laat het me maar even weten via de mail andre@gld.nl. En je mag ook reageren via de Omroep Gelderland. Ik ben benieuwd naar jouw Duitse suggesties en wie weet draaien we die van jou. Straks 1:15. Maak er gebruik van en geef je Duitsstalige voorkeur door. 1:15 dus. Onze muziekekken. Selina en Sika die krijgen nu een plaat aangeboden. Maar ook Carine, want Carine die gaat namelijk weg daar in Apeldoorn op de Bloemenhof. Bedankt voor alles en kom nog eens op de koffie. Dat schrijven Diana en Erik. Of ik een leuke plaat voor ze wil draaien. Nou, dan gaan we dat doen. Dat wordt deze van de Intruders.

Ja, ik durf na al die jaren inmiddels wel te zeggen dat we de leukste luisteraars van Nederland hebben. Nou, misschien wel van de wereld. We luisteren allemaal naar Radio Gelderland. En zeker op zondag. Daar zijn we heel blij mee. Dankjewel daarvoor ook. En het leuke is, er worden wel eens muzikale suggesties gedaan, want er luisteren veel muziekliefhebbers. Dat is leuk. Rijn Bosman uit Apeldoorn is er ook zo een. Hij zegt, hallo André, ik luister dagelijks naar Radio Gelderland. Zeker op zondag, naar jouw muziekprogramma, Muziekcadeau. Je hebt een hele grote lijst met nummers op gld.nl/muziekcadeau staan. Maar ja, er staan maar 3 nummers van Willy de Vil bij. Omroep Gelderland heeft kennelijk niet meer dan deze 3 geëikte nummers. Nou, ik kan je geruststellen, Rijn, dat hebben we wel. Alleen, ja, de vraag is, willen we dat altijd uitzenden natuurlijk? Ja, je probeert iedereen een beetje naar het zin te maken per slotverrekening. Je schrijft erbij, ik zou graag een ander liedje willen horen. Bijvoorbeeld Downside of Town van Willy de Vil. Het is zo mooi en ik weet zeker, zo schrijf je, dat veel luisteraars het met me eens zijn. Ik hoop dat je het voor elkaar krijgt. Nou, ik heb wel even een robbertje moeten vechten met de programmaleiding, want het is natuurlijk een plaat die niet dagelijks gedraaid wordt van deze artiest, want het is natuurlijk een legende, hè, deze Willy de Vil. Zullen we Downside of Town zo vlak voor 1 dan even draaien? Laten we dat gewoon doen. Speciaal voor jou, Rijn.

0: Radio Gelderland.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
4: Allianz Direct. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Jeroen, dankjewel. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. Je hoort ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. Het is druk in onze provincie. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Grenscontrole, 10 minuten vertraging. En de A2, die vergeet ik bijna. Dat is Utrecht richting Den Bosch. Tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 12 minuten vertraging. Succes als je in de file staat vandaag. Een goed begin van je zondagmiddag. Daar zijn we inmiddels al een uur mee onderweg. We spelen het spel De Zinzoeker en de opgave is heel moeilijk vandaag. Dat merk ik wel, want ik heb nog geen enkel goed antwoord binnen. En ik heb nog een giftcard hier, ter waarde van €25. Mag je zelf besteden. Zometeen ga ik hem nog een keer laten horen. En als tip zeg ik erbij, zoek even de songtekst op van Something Happened on the Way to Heaven van Phil Collins. Lees dat gezellig mee. Er is een stukje uitgehaald. En als je de twee goede zinnen even aan me appt, dan heb je die bon gewonnen. Zo simpel is het. Spelen we zo meteen. Muziek van Pink Floyd komt eraan.
10: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
11: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
12: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
14: Muziekcadeau.

Ja, lekker liedje van Burna Boy en Shakira en Die Die. 16 minuten over 1 is het geworden. Ja, inderdaad, het is zover. Dan gaan we weer voor ronde nummer 2. Nou, inmiddels komen er ook wat oplossingen binnen voor ons spel De Zinzoeker. Ja, het is een moeilijke dit keer. Misschien ga ik je straks na 1:30 even bellen. En ben je de winnaar van die giftcard van 25 euro? Kun je zelf even mee verwennen. Hoe fijn is dat? Maar eerst even onze muziekekken. Een van onze vaste luisteraars, onlangs nog jarig geweest. Henny Renkens van As. Ja, ze zit in een tehuis volgens mij. Zit ze met heel veel andere bewoners. Daar vraagt ze ook wel eens platen voor aan. Heeft ze het radio op standje gevaarlijk staan vanuit de kamer. Ik weet niet of het verplegend personeel daar zo blij mee is. Maar desalniettemin, Henny, zullen we hem gewoon voor het personeel draaien dan? Is dat een goed idee om dat te

0: Dat is toll!
1: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Procol Harum, Radio Gelderland en Homburg. Zometeen tijd voor de hoofdpunten van het Gelders Nieuws. En Gonnie Dales die stuurde vanmorgen al een appje. Zegt André, ik wil gewoon dialectmuziek horen. Dat vind ik gewoon het lekkerste. Nou, dan doen we dat toch. Ik hoop dat het dialect niet de Betuwe is dan in dit geval. Want we gaan naar de Achterhoek. Ja, dat is dan wel leuk. Het is een leuk liedje van Bo Foy, toch? Hoor je niet zo vaak op de radio. Maar we hebben het hele repertoire in de computer staan. Deze die is eruit gekomen. Vuurtje ver.

0: Radio Gelderland. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Husse of kijk op kuipersbadkamers.nl.
10: 1:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Arnhem is het nu 19,7 graden en in Batenburg 21,8. Het weer in Gelderland, vanmiddag zijn er wolken en plaatselijk valt wat lichte regen. Maar geleidelijk wordt het droog en breekt de zon af en toe door. Vanavond blijft het droog met af en toe zon en komende nacht is er een mix van wolken en opklaringen. En dan de belangrijkste Gelderse nieuws. Op de A12 bij Babberich is vanmorgen een auto achterop een caravan gebotst, waardoor de weg vanaf knooppunt Ouddijk volledig werd afgesloten. De oorzaak van de botsing is nog onbekend en het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Tijmen Arendsman verloor een minuut in de openingsrit van de Tour de France, terwijl Jean-Paul Broeren, voormalig sportwethouder van Nijmegen, de nieuwe voorzitter wordt van ijshockeyclub Nijmegen Devils. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Het is best druk in onze provincie. Ik haal ze er even uit vanaf een minuutje of 10. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar bijna 40 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is daar dicht. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekberg en knooppunt Waterberg. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Het verkeer gaat via Otterlo en Ede. Dus het kan zijn dat je daar wat vertraging hebt door dat sluipverkeer. Succes in ieder geval vandaag. 2:30 is het geworden. De zondagmiddag van Radio Gelderland met veel platen die je hebt aangevraagd. Ik heb nog een half uurtje waarin ik de laatste verzoekplaten laat horen. En misschien ga ik je zo meteen bellen. Want dan heb je het goede antwoord gegeven in ons spel De Zinzoeker. En ik kan je melden, ik heb er één uitgekozen. Want er zijn toch nog wat goede antwoorden op de valreep binnengekomen. En het mooie is, dan heb je een giftcard gewonnen. Ter waarde van €25.
11: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
9: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Husse of kijk op kuipersbadkamers.nl.
11: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
12: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
11: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem. Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: muziek cadeau.

0: Een muzikaal cadeautje voor jezelf of een ander. Kijk op gld.nl/muziekcadeau.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: Veldhuis en Kemper. En ik wou dat ik jou was. Tot in het gekke toe, zullen we maar zeggen.
1: De Zinszoeker.
0: Het is tijd voor de uitslag. En we gaan bellen met Zutphen. Daar woont Marijke Lamers. Marijke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het met jouw schoenen gesteld?
2: Mijn schoenen?
0: Ja, je schoenen. Je bent vanmorgen een eind wezen wandelen, vertelde je me net.
2: Oh, dat is goed hoor. Die rusten nu uit.
0: Ja, heel goed, heel goed. Heb je ook van die speciale sportschoenen dan om ze aan te doen?
2: Ik heb wandelschoenen, ja.
0: Wandelschoenen, ja, precies. Nou, ja. Ik zou je vertellen, voor de mensen die nu via de webcam aan het meekijken zijn. Ik heb een paar nieuwe schoenen gekocht. Ze zijn nog hagelwit. Die zullen nog ongetwijfeld wat anders eruit gaan zien. Maar ik ben ze nu aan het inlopen. En dat doet altijd best wel een beetje zeer. Vooral dat buigstuk bij de tenen. Heb jij dat ook?
2: Nee, ze moeten gelijk goed passen.
0: Oh, ja, ze passen ook wel goed, want meteen die kan ik nog heen en weer wiebelen. Maar je moet ze altijd even inlopen, toch? Of heb je daar geen last van?
2: Nee, dat hoeft niet. Als je goede schoenen hebt, hoef je ze niet in te lopen.
0: Potverdikke, heb ik toch veel te veel uitgegeven voor deze schoenen. Nou, dat is weer een goede tip. Die kan ik weer in de zak steken. Marijke, we gaan even de administratie doornemen.
2: Ja.
0: Wat was het goede antwoord? Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Hij ging even een bak koffie drinken. Wat had hij daarna moeten zingen?
2: Hij had moeten zingen, well, you know, you can run and you can hide, but I'm not leaving unless you come with me.
0: Oké, nou, zullen we dan even kijken of dat inderdaad goed is? We starten even die draaitafel weer op, even zien hoor, of het goed gaat hoor. Luister je mee, Marijke?
2: Ja, zeker.
0: Oké, even kijken, gaan we eens even checken. Zo. Hij heeft wel een aanloopje nodig hoor, deze Phil Collins. Ik zal de muziek zo even wat vast achterzetten, komt-ie. Ja, Marijke, ja. Oh, je zong ook nog mee. Ik vond het leuk, hoor, want het was inderdaad goed. Ja. Hartstikke goed, Marijke. We gaan de giftcard van €25, die gaan we naar je toesturen. Die gaat naar Zutphen toe. Heb je een grote brievenbus?
2: De brievenbus is groot genoeg, ja.
0: De brievenbus is groot genoeg voor die bon. Ja, ja. Nee, precies. Nee, dan is het goed. Dan gaat hij er zeker in passen. Hé, hey, dankjewel. Okay. En een hele mooie zondag uiteraard, hè?
2: Ja, insgelijks.
0: Dankjewel. Hoi, hoi. Dag.

Nieuwe muziek van Olivia Newton-John. Ja, dat is niet nieuw, dat is oud. Olivia Neen, dat is wel nieuw. En Baby Steps, ja, heel veel artiesten komen hier natuurlijk voorbij. Een muziekcadeau die je aanvraagt. Ik kreeg nog net op de valreep een heel leuk verzoek van Johnny Vierda in Eibergen. Daar woon je, Johnny. En je zegt, als liefhebber van een breed, zeer breed muziekscala, zou ik het leuk vinden om iets van Willie Nelson te horen. Een van mijn favorieten is The City of New Orleans. Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En die heb ik nog in het archief zitten. Hij zit er nog steeds in. Ik heb hem dus speciaal voor je uitgehaald van onze countryavonden hier bij Radio Gelderland. En ja, daarom heb ik hem nog. En je zingt hem ook wel een beetje mee, hè? Er is ook een Nederlandse versie van gemaakt. Dit is het origineel. Riding.

zie je wel, je zat er stiekem mee te zingen. Willie Nelson en The City of New Orleans hier bij Radio Gelderland. Erik van den Berg, hij is er zometeen na 2 uur met een nieuwe aflevering. Natuurlijk van alle 13 goed. Ik zou zeggen, hij is tot 6 uur jouw vriend op de radio. En als laatste draai ik even de Beach Boys.

0: De hele dag dichtbij. Radio Gelderland.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: voor jij kunt besparen.
1: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
4: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
5: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick-service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kregen een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick-service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl. Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
8: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
9: Alle 13 goed. Met Erik.

0: Jermaine Jackson en Piers Adora en When the Rain Begins to Fall. En zo zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van Alle 13 Goed. En ook deze zondagmiddag heb ik weer de allerlekkerste gouden ouwe voor je. Natuurlijk is er een top 3, maar dat is pas na 5 uur. We hebben een mooie instrumentale track. En vandaag neem ik je met speciale aandacht mee terug naar 5 juli 1970. Dat is de hitparade van toen. 13 liedjes uit die hitparade zullen er tot 6 uur in ieder geval voorbij gaan komen. Ik kijk nog eventjes naar de kranten van toen trouwens ook. En er is groot nieuws en er is ook kleiner nieuws. Er is belangrijk nieuws en onbelangrijker nieuws. Maar het leukste nieuws kwam uit Elden. De heer Bernard van Beersum staat op de voorkant van de krant met een enorme snoek in zijn handen. De krant heeft eronder gezet: het monster dat naar boven werd gehaald in de kolk bij Elden woog liefst 21 pond en 3 ons. Ja, ook dat was juli 1970.
1: Dat was toen.

0: nog regelmatig te zien op televisie, want de hele serie James Bond wordt regelmatig herhaald. Meestal tijdens een themaweek. En dan krijg je al die films nog een keer. Ze zijn allemaal goed, hoor. Dit was Shirley Bassey met de muziek die hoorde bij Bond's Goldfinger. Ik neem je mee terug naar 14 mei 1964. In de Phonogram Studio in Hilversum ging Boudewijn de Groot eens even goed voor zitten samen met Lennart Nijg. Zij namen op Strand. Goed nummer. Een van mijn lievelingsnummers uit het repertoire van Boudewijn de Groot. En gek genoeg heeft Strand nooit dit parade gehaald.
1: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende gient. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt hem plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vriendenschaar een eindje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de

s'nachts op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede

0: Raak je spoedig overvol, dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd, zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje even lucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cellen. Is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand.
1: Vier de zomer, met Radio Gelderland.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers.
5: Aan tafel. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers. Aan tafel. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
8: Voor het laatste nieuws kijk je natuurlijk even op onze website gld.nl. Of je pakt je telefoon en je opent even de app van Omroep Gelderland. Altijd het laatste nieuws. En je kunt ook heel makkelijk een WhatsApp-berichtje studio, bijvoorbeeld naar de radiostudio. En die app is ook nog eens een keer gratis te downloaden, maar dat weet je natuurlijk wel, hè. Natuurlijk op de half uur even kijken naar de reclames van toen. Ik neem je even mee in 1979. Toen had je de campagne Uit is toch gezellig.

0: Ja, uit is ook gezellig. 1979, uit dat jaar zometeen na de reclame. ILO en Don't Bring Me Down.
1: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
3: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Miami Sound Machine, Gloria Estefan en de Conga.
1: Dat was toen.
0: Deze zondagmiddag neem ik je zeker 13 keer mee terug naar de hitparade van toen. En dat is 5 juli 1970. Dat is een mooie hitparade. Er komen nog mooie artiesten voorbij. Misschien nog wel Fleetwood Mac, Crosby, Stills, Nash & Young. The Guess Who, Christy, Shocking Blue. Ja, de keuze is reuze. Maar nu eerst even wat anders uit de zomer van 1970. Het Nederlandse Woodstock. Een van de Nederlandse varianten van Woodstock misschien wel. In de Betuwe, in Tiel, vond het Betuws Popfestival plaats. Met grote namen. Black Sabbath, The Kinks, Golden Earring, Cat Stevens. En het Polygoonjournaal deed daar natuurlijk verslag van.
2: Op alle uren van de dag kan men de hippies die het in Amsterdam wel gezien hebben aantreffen op de uitvalswegen, wachtend op een lift. Maar wie bestemming Tiel op zijn bordje zette, had daar een heel bijzondere reden voor. Die wilde namelijk naar het Betuwse Popfestival, waarvoor een groot aantal bekende popgroepen gecontracteerd waren. Daaronder de Nederlandse Golden Earring. Een lichtshow begeleidde nu en dan het optreden van de verschillende groepen, zoals van de Kinks, waarvan de zanger-pianist zijn instrument zo hardhandig bewerkte dat velen die al wat waren ingedoezeld weer ontwaakten. Ook het optreden van Black Sabbath stimuleerde de jongeren tot actief meedoen.
0: Ja, als je dan toch een klein beetje slaapt met gevallen dan, en weer wakker wordt met Black Sabbath, dan geeft dat toch wel een hele magische ervaring, denk ik. Prachtige Betuws Popfestival met dus Black Sabbath, met Golden Earring, met Cat Stevens, met de Kinks, maar ook uit Tiel zelf, de

Daughter of Darkness, hier in alle 13 goed. Muziek uiteraard van Tom Jones. We gaan naar een man, een artiest met een Gelders tintje. Hij woonde in de laatste jaren van zijn leven namelijk in Dreumel. Werd ziek, overleed in Amsterdam. Ik heb het over Frans Halsema, hier met het prachtige Miriam.

0: And if you take care of him well, then maybe he'll.
1: Radio Gelderland.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
9: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
12: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
13: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
14: Mijnleesbril.nl.
13: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
14: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
15: Goedemiddag, dames en heren. Op dit ogenblik verloopt alles precies volgens schema.

0: Warner in alle 13 goed. You're as cold as ice.
1: Dat was toen.
0: 5 juli 1970. Zometeen trouwens heb ik uit de hitparade van toen een liedje wat ik nog nooit heb gedraaid. Dat vind ik leuk om die vandaag wel een keer te kunnen laten horen. Het is een liedje van de David McWilliams, natuurlijk de man van The Days of Pearly Spencer. Je hoort hem zometeen met 3 O'Clock Flamingo. Dat is leuk, hè, dat je er af en toe zo'n liedje uit de hitparade tegenkomt waarvan je denkt, nou, die heb ik lang niet gehoord, die heb ik gewoon nog nooit gedraaid. En vandaag gaat het gebeuren. Even kijken in de krant van toen, vandaag in 1970. Even in het sportkaterum kijken. Ken Rosewell heeft Wimbledon gewonnen door John Newcomb in de finale te verslaan. 2 Australiërs tegenover elkaar. Rosewee Casuals wint 2 keer op Wimbledon, staat eronder. In het amateurvoetbal werd Sneek kampioen door een 3-1 overwinning op Sander Bout. Waar ligt Sander Bout? En Eddy Merckx heeft de Tour reeds beslist, weet de krant te melden. Jan Jansen rukt nog wel op naar de 3e plaats, maar Eddy Merckx is alweer te sterk. Dat is een beetje flauw, hè? Het is net een beetje als met Pogacar. Als die jongens meedoen aan een wedstrijd, winnen ze eigenlijk altijd. Ook niks aan voor die anderen.
1: Back to the 70s. Op Radio Gelderland. En dit was 1970.
2: Empty sound, deserted town, beneath the silvery feather down of morning's waking breath. Forgotten tunes and silver spoons, ghost of deeply shadowed gloom and die a silent death. Junk appears through plastic ears,

Met natuurlijk Peter Groot-Kommelink uit Groenlo in de Gledingen als zanger Splitsing, Wind en Zeilen. Alle 13 goed. Ik ben er tot 6 uur met de lekkerste gouden ouwe. Nu naar de 60s, The Searchers en When You Walk in the Room.

0: Radio Gelderland.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: Voor nieuws kijk je natuurlijk op gld.nl of even in de Omroep Gelderland app. Tot 6 uur is dit alle 13 goed met de lekkerste gouden ouwe. Zometeen uit 1985, de Frank Boeijengroep Verslaafd aan jou. En in 1985 zag de wereld er nog heel anders uit. Als je bijvoorbeeld bankzaken wilde regelen, dan kon je niet eventjes naar een app om dat te regelen. Je kon niet even e-mailen of een andere digitale weg bewandelen. Nee, je stond gewoon in de rij te wachten tot er iemand tijd voor je had in dat hokje. En dan ging je het gesprek aan. En degene die achter je stond kon alles meeluisteren. Gelukkig was dat toen al de Directbank.
4: Wat zegt u? Ik wil een lening.
5: Waar heeft u de lening voor nodig?
4: Caravan.
5: Een nieuwe caravan.
4: Tweedehands.
5: Wat? Een tweedehands caravan.
6: Tweedehands caravan.
7: Een tweedehands jerk.
4: Nee, tweedehands caravan.
8: Bij de Directbank luistert er niemand mee. Wilt u een lening? Pak gewoon de telefoon. Net zo makkelijk en nog tegen een lage rente ook.
9: Met de Directbank?
3: Zometeen dus de Frank Boeijengroep 85, maar na de reclame eerst Van Morrison.
1: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 2340 079.
10: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
11: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
11: Totale leegverkoop, kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: De Frank Boeijengroep, verslaafd aan jou.
1: Dat was toen.
0: En dat was Nijmegen. Van Nijmegen is het maar een klein eindje naar beneden Leeuwen. Lauwen. Wat in 1970 was heel beneden Leeuwen en verre omgeving trots op een aantal mannen die het schopten tot de hitparade. En die moet ik dus vandaag zeker eventjes laten horen. Het gaat om het Lion Quintet. Het liedje werd trouwens niet zo heel lang geleden de Jochem van Gelder nog een keer in een nieuw jasje gestoken. Ja, die komt daar natuurlijk vandaan. Die heeft dat als jongen allemaal meegemaakt, hoe die mannen muziek maakten. En die heeft natuurlijk meegemaakt hoe trots beneden Leeuwen was op het Lion Quintet, dat die het schopte tot de hitparade. En dat deden ze

Ach, heerlijk toch? Het Lyons Quintet. Ik heb er even opgezocht, maar ze hebben nog jarenlang gespeeld als de Lauwse popformatie. Henk Willems, Jan Willems, Wil van Eck en Adrie van Vlooswijk. Het Lyons Quintet haalde toch mooi de hitparade. En dan stonden ze bijvoorbeeld naast artiesten als Sandra en Andres, want ook zij haalden in de zomer van 1970 de hitparade. En wel met Let Us Pray Together. It's a song.

Je hoort het Dave Edmunds vaker met Girls Talk, maar dit was de maker ervan eigenlijk, het origineel. Elvis Costello met Girls Talk. En dit is Supertramp. Met Give a Little Bit.

0: Radio Gelderland.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elk

0: in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ventus Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
7: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel of kijk op tenbrundelwonen.nl.
8: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
9: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Gelderland. Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
10: Ladies and gentlemen, Bruce Springsteen and the E Street Band.

0: Eerst Bruce Springsteen en toen Heatwave. En nu Ad Visser en andere presentatoren die destijds hebben gepresenteerd natuurlijk. Maar in 1982 was het Ad Visser.
1: Topper.
0: En Ad Visser die ontving op 12 januari 1982 uit Sheffield. Een van de meest muzikale steden. Als je kijkt welke artiesten er allemaal vandaan komen. De Human League met hun hit Don't You Want Me.

0: La la la. La la la. Andy Williams, Music to Watch Girls By. Vandaag 13 keer terug naar de hitparade van vandaag in 1970. 5 juli 1970. Kijk ook even in de krant van toen. En daar staat een advertentie in waar ik wel iets van begrijp, maar ook heel veel niet van begrijp. De Chevron Laboratoria in de Verenigde Staten ontwikkelde een nieuwe benzine met revolutionaire eigenschappen. Dat heet de F310. In plaats van onvolledig verbrande benzine en daardoor vuile uitlaatgassen, nu meer kilometers, extra kracht en schonere lucht. Dankzij deze nieuwe Chevron benzine, de F310. Ja, nee, ik lees het maar gewoon voor. Ik begrijp er verder niks van.
1: Terug naar de jaren 70 op Radio Gelderland. 1970.

0: Radio Gelderland.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
9: Voor het laatste nieuws kijk je even op onze website gld.nl of natuurlijk in de Omroep Gelderland app. Zo meteen in alle 13 goed neem ik je mee naar het einde van de jaren 70. You're the one that I want. Olivia Newton-John samen met John Travolta uit Grease natuurlijk. En eind jaren 70 had je veel gezongen reclames. Je had in de tijd ook nog wel het fenomeen het reclameplaatje. Kreeg je een flexiedisc met een liedje over een bepaald product. Het bedrijf wat daar heel actief in was, was Biotex. Hier een gezongen reclame van Biotex met een heel verhaal over sporten en zo.

0: 1978, zometeen Olivia en John.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
2: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
4: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
5: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
6: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
8: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
9: Mijnleesbril.nl.
10: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Radio Gelderland, tot 6 uur zijn ze alle 13 goed. En de rest nog beter. Christopher Cross bijvoorbeeld, Arthur's Theme. Ik neem je weer even mee terug naar de hitparade van 5 juli 1970. Zometeen de Ides of March, Vehicle. En Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. En Shocking Blue, die waren natuurlijk hartstikke populair. Niet alleen in Nederland, maar ook buiten Europa. Zelfs in Amerika gingen de LP's en singles van Shocking Blue als warme broodjes over de toonbank. En dat is toch wel uniek. Ik bedoel, dat gebeurt echt maar zelden bij Nederlandse bands. Sterker nog, zij mochten ook in Amerika een gouden plaat ontvangen.
1: Dit is de Amerikaanse gouden plaat voor 1 miljoen in de Verenigde Staten verkochte exemplaren van Venus. Het nummer waarmee de Haagse beatgroep Shocking Blue de top van de Amerikaanse hitparade heeft bereikt. Het gemeentebestuur honoreerde deze onverwachte reclame voor Den Haag met de zilveren erepenning voor componist-gitarist Robbie van Leeuwen, basgitarist Klaasje van der Wal, drummer Cor van Beek en zangeres Mariska Veres. Ja, nu genoeg.

Het Vehikel van Ides of Marsh. Ook zij stonden in de hitparade vandaag in 1970. Zometeen nog meer liedjes uit die hitparade. Ik zit nog te twijfelen. Die nacht Wilde Bros staat er bijvoorbeeld op. El Condor Pasa, Simon & Garfunkel. Soul Calypso, The Merry Man. Ja, het zijn echt bijzonder veel leuke en goede nummers om te kiezen. Nu een sprongetje in de tijd. In de jaren 80, hartstikke populair natuurlijk. Vanuit Wageningen. Toontje lager. Hier met Net als in de film.

0: Net als in de film, toontje lager. Net als gisteren ga ik met Instrumentaal Fenomenaal op de lichtklassieke tour.
1: Instrumentaal Fenomenaal.
0: Maar Hans Verhoeven vindt het goed. We hebben even overlegd en hij had er geen probleem. Ronda Russo, daar ga ik het over hebben. Dat ga ik aan je laten horen zometeen. Dat is gebaseerd op het laatste stuk van Concerto in E-mineur voor dwarsfluit en orkest. Werd rond 1810 gecomponeerd door Saverio Mercadante. Later in de 19e eeuw werd het bewerkt door de Franse componist Michel Giardini. En in 1983 verscheen het in een versie van de Nederlandse fluitiste Berdien Stenberg in een jaren 80 jasje. Met gebruik van synthesizers en drumcomputers in de Nederlandse hitparade. En zij speelt vandaag Ronda Russo.
1: Instrumentaal, fenomenaal.
0: Berdien Stenberg.

0: Radio Gelderland.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog 10 boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
10: Gezond zitten? Zo zit dat. Gardner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsfoto thuis kunt u bij Gardner terecht. Zorg goed voor je lichaam. En kijk op gardner.nl.
11: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
12: Je krijgt alles zoals jij het wilt.
13: Alweer je leesbril kwijt?
12: Mijnleesbril.nl.
13: Het grootste assortiment leesbrillen.
12: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg. Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

Hold the Line, natuurlijk. Toto in alle 13 goed. Hoogste tijd geworden voor de favoriete top 3. En dit keer is dat de favoriete top 3 van Ed Kik uit Druten. Hij heeft er 3 uiteenlopende liedjes gekozen, dat vind ik leuk. 1 in het Frans, 1 in het Nederlands, 1 in het Engels. Uit verschillende tijden en verschillende stijlen en verschillende tempo's, zullen we maar zeggen. Dus we krijgen letterlijk van alles wat. En de allereerste die hij heeft gekozen is van de Culture Club. En dat is Time. Nummer

0: Wat energiek, hè? Plastique Bertrand, sa plan pour moi. Tweede keus van Ed Kick en zijn favoriete top 3. En ook jij kunt de favoriete top 3 opsturen. Of een top 10. En dan vreubel ik er wel een top 3 van. We hebben nog eentje te goed in het lijstje van Ed. En die heeft als 1 gekozen voor een klassieker. Wat heet Wim Sonneveld. En het mooie, Het Dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe

Anyone Who Had a Heart, Cilla Black. We gaan naar een man waarvan vaak wordt gezegd, en het is ook waar natuurlijk, ben jij misschien de broer van? Ja, hij is de broer van Frank Stallone. Ja, de broer van die andere Stallone, hè? Rocky. En Frank, die kon zingen. En zingt hier

Frank Stallone, eigenlijk Francesco Stallone, maakte veel muziek ook voor de films van zijn broer. Nou, dat is dan wel weer heel erg mooi natuurlijk. Hè? Vandaag gaan we 13 keer terug naar de hitparade. Vandaag in 1970, de 5 juli. En we komen tegen, en dat is ook een liedje wat je niet zo vaak hoort. Dus extra leuk om te laten horen vandaag. Barry Ryan, je kent die wel. Je kent hem van Eloise. Hier is hij met Kitsch. En alle 13 goed.

0: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
2: Radio Gelderland, nog een half uurtje, alle 13 goed. Het lekkerste heb ik voor het laatst bewaard. Dit keer een nummer uit het repertoire van de Utrechtse nederpopband. Met Henk Westbroek en Henk Temming, Het Goede Doel. Voor nieuws kijk je natuurlijk even op onze website gld.nl of in de Omroep Gelderland app. En zo meteen ga ik ook nog even terug naar de jaren 70. De tijd dat we nog gewoon foto's maakten met een fototoestel. Moest je dan naar de fotoontwikkelcentrale gaan of naar de fotospeciaalzaak, die liet het er voor je ontwikkelen. Of dat was natuurlijk helemaal mooi, je had een Polaroid-toestel. Dan kwam het fotootje er direct uit.
3: Met Polaroid SX70 film kunt u alle leuke momenten bliksemsnel vangen in prachtige, direct klaar kleurenfoto's. Overdag fotograferen, 's avonds samen bekijken. Polaroid SX70 film.
2: Zometeen na de reclame, Boy Meets Girl, Waiting for Star to Fall.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
6: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
7: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
8: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: met onmiskenbaar de stem van John Fogerty. CCR, Creedence Clearwater Revival, hier op Radio Gelderland. In alle 13 groeten, Up Around the Band. Ik neem je nog een keertje mee terug in de tijd, naar 5 juli 1970.
1: Dat was toen.
0: Ja, toen was er nog geen sprake van Radio Gelderland. Er was er sprake van de RONO, de regionale omroep Noord en Oost. Daar kon je nog wel eens iets Gelders op tegenkomen. Maar het duurde nog heel wat jaartjes voordat Radio Gelderland zou beginnen met uitzenden. Je kon natuurlijk wel luisteren, en dat was natuurlijk het allerleukste in de tijd, naar of Radio Veronica, of Radio Noordzee, of bijvoorbeeld naar Radio Londen, of Hilversum 3 natuurlijk. Even een fragmentje van Radio Veronica. Tom Mulder, toen op de zender, ging toen on-air door de ether, niet als Tom Mulder, maar zijn discjockeynaam was, in verband met de illegaliteit natuurlijk, Klaas Vaak.
2: Nou, het is gewoon 1 uur, hè?
3: Tijd zijn, Indus zijn. Altijd op tijd met een Indus horloge.
2: U luistert naar Slands meest populaire station, Radio Veronica. Hallo.
4: I would like to remind you that you're listening to Klaas Vaak on Radio Veronica, 192 meters in the medium waveband.
2: Voordat we verder gaan, moet u maar eventjes wel een beetje geduld hebben, want we moeten toch eventjes een koffie opdrinken. Veronica Koffie.
0: Ja, Veronica Koffie. Klaas Vaak, Tom Mulder. Hij is ons helaas een jaar of 5 geleden ontvallen. Nog jaren bij de Tros gewerkt, Radio 10 natuurlijk. Hij draaide in 1970 misschien wel deze van Alan Price. Sunshine and Rain.

Ach, ik had er inmiddels al 13 gehad uit de hitparade van vandaag in 1970. Maar ik dacht, deze is ook wel heel erg leuk. Stond er ook in namelijk. Krabby Appleton op nummer 17 vandaag in 1970 met Go Back. Lekker toch? Even nog even meegepakt. Nog een paar. Voor we toe zijn aan de allerlekkerste. De allerlaatste van vandaag in alle 13 goed. Hier is Amy Stewart. Knock on wood!

Vince Clark van Yazoo. Hij richtte de band op na Yazoo. En had een zanger nodig om het lied in te zingen. Toen heeft hij, zo lees ik, Fergal Sharkey ingehuurd om Never Never te zingen. Nou, dat heeft hij op zijn Fergal Sharkeys hartstikke goed gedaan. Ik heb er nog eentje voor je in de categorie misschien wel de lekkerste van de dag. Komt van de langspeelplaat België van het Goede Doel. Destijds gaf het nog wat reuring, want het ging over prostitutie en de NCRV met name. Of daarvan weet ik, die wilden hem eigenlijk helemaal niet draaien. Nou, ik wel hoor. Geen problemen mee. In het leven, het goede doel.

0: Radio Gelderland.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
2: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
3: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten, omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De toeretappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Amerikaanse president Trump heeft de FIFA bedankt voor het voordeel dat het Amerikaanse team krijgt. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. Schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk is overleden. Ze schreef tientallen boeken en had ruim 40 jaar een column voor het AD. Ze speelde in tv-series als Klaverweide, De Fabriek en Pommetje Horlepiep. Haar scenario voor tv-serie Vrouwenvleugel won de Gouden Televisiering. Marjan Berk zou komende zaterdag 94 zijn geworden. Het weer vannacht in het noordoosten, kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: E-boekhouden.nl.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Dat Aztekenstadion waar de Engelsen straks spelen is voor hen nogal beladen. In 1986 werd daar het meest discutabele doelpunt ooit tegen hen gescoord. De beroemde hensbal van Maradona, de hand van God. Zelfs als je niks van voetbal weet, heb je daar wel eens van gehoord. Nou wil ik niet te veel opscheppen, maar feit is wel dat ik Maradona een keer een hand heb gegeven. In Cuba was dat. Betekent dat nu dat ik maar één handdruk verwijderd ben van... Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. We herdenken Marianne Berk, die vandaag overleed. En we verdiepen ons ook in de geschiedenis van de bikini. 80 jaar geleden werd die geïntroduceerd. Nou, dat was me wat. Altvioliste Janna Peltzer speelt en zingt tegelijk. En dat laat ze zo horen. En ze is hier omdat ze een prijs heeft gekregen om een voorstelling te maken. En Michiel Driebergen vertelt hoe Oekraïne met aanvallen op de energieinfrastructuur van de Krim de Russen aan de onderhandelingstafel probeert te krijgen. Zometeen de nieuwsoverzichten, maar we gaan eerst naar de wedstrijd Brazilië-Noorwegen. De 8e finale, Richard van der Made, nog steeds 0-0?
3: Ja, het is 0-0. Ik was aandachtig aan het luisteren. Dat memorabele moment, inderdaad, 86 Engeland-Argentinië in het huidige VAR-tijdperk. Zou dat absoluut niet meer mogelijk zijn, dan zou die goal zeker niet zijn toegekend van Maradona. We kijken een helft al, drie kwartier, naar een interessante krachtmeting tussen Brazilië en Noorwegen. Met als inzet de kwartfinale in New Jersey bij New York met heel veel geel en groen op de tribunes. Supporters van het grote voetballand Brazilië. Wat hebben we gezien in de eerste helft? Nou, vooral een gemiste penalty van de Brazilianen. Bruno Guimarães, die wel 3-4 keer inhield bij zijn aanloop. Dat zien we toch wel heel vaak tijdens dit wereldkampioenschap voetbal. En heel vaak gaat hij er dan ook niet in. En dat gebeurde nu ook niet. Dus Brazilië heeft nog altijd niet gescoord. Wel wat kansen gekregen. Vinicius bijvoorbeeld, de sterspeler die er al 4 gemaakt heeft tijdens dit WK. Aan de andere kant hebben we ook een grote ster bij de Nooren, Erling Haaland. Die heeft al 5 doelpunten gemaakt, maar nog vrij onzichtbaar tot nu toe in deze wedstrijd. Brazilië-Noorwegen na 1,5 minuut inmiddels in de tweede helft, dus nog altijd 0-0.
2: Dankjewel, Richard van der Made. Zometeen dan horen we je ongetwijfeld nog een keer. We gaan naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
1: Zondag 5 juli.
2: Staatsbosbeheer wil van 7 bezoekerscentra af.
4: Blijft verliesgevend en dat kunnen we niet langer dragen.
2: Want de organisatie krijgt er al jaren geen subsidie meer voor. En onderhoud is duur.
4: Onze prioriteit ligt bij goed natuurbeheer. En daar gaat ook het geld wat we daarvoor krijgen naartoe.
2: Natuurliefhebbers vinden dat jammer.
5: Eigenlijk als we op natuur ingaan, ga ik altijd wel even kijken als er een centrum is waar we kunnen bekijken. En ja, de kinderen vinden het leuk om van te leren natuurlijk.
2: Anderen vinden het een raar besluit, want zo zeggen ze...
6: Ik zie er alleen maar mensen komen, dus ik gaat er toch iets mis ergens.
2: Staatsbosbeheer hoopt dat er op sommige plaatsen toch nog toekomst is voor de vrijwilligers bij de bezoekerscentra.
7: De panden blijven bestaan en als er andere partijen zijn die interesse hebben, gemeenten of ondernemers, zou het best kunnen dat er gewoon een informatiepunt blijft dat door onze vrijwilligers bemand kan blijven.
2: De medewerkers van het Nederlandse reddingsteam USAR zijn weer terug uit Venezuela.
8: Ik ben blij dat ik weer ben.
2: Want het was...
8: heel heftig.
2: Ruim een week zocht het team met honden naar overlevenden van de aardbevingen, maar die werden niet gevonden.
8: Ja, dat is jammer. Dat is zuur. Daar ga je voor natuurlijk. Maar ja, goed, je doet het met z'n allen. Alle teams samen. En ja, wij hebben dan in gebieden geweest waar geen overlevenden waren.
2: Toch waren de hulpverleners er niet voor niets. Want ze hebben voor nabestaanden belangrijk werk verricht.
9: Het moment dat wij voor een vader zijn kinderen hebben gevonden die helaas overleden waren, maar hem toch de afsluiting hebben kunnen geven om zijn kinderen te kunnen begraven.
2: Er zijn inmiddels 3000 doden geborgen, maar dat dodental zal nog fors oplopen, denkt het team.
8: Bij elke woning bijna waar je komt, daar ruik je de lucht van overleden personen. Dus ik denk dat het gewoon gigantisch is.
2: Op 93-jarige leeftijd is Marjan Berk overleden. Ze was vooral bekend als schrijfster, maar ze begon op de planken.
10: Omdat mijn moeder, die veel te jong is gestorven, die zei altijd als ik tussen de schuifdeuren leuk deed, zei, jij moet uit cabaret. Dat heb ik gedaan.
2: Ze startte haar carrière bij Wim Kan, maar deed ook mee met de Mounties. Ze speelde in toneelstukken en in musicals.
11: Ik ben kalm, ik ben cool, ik heb dat gevoel van stilte en rust om me heen.
2: Maar haar passie was schrijven.
10: Ik doe het al sinds 82. Toen heb ik gekozen voor het schrijven. Want ik werd heel veel gevraagd en het beviel me uitstekend.
2: Ze schreef van alles. Boeken, columns, televisieseries, maar ook liedjes voor kinderen. Kinderen voor kinderen, zoals Kriebeltrui. Bekroond werden haar scripts voor de televisieserie Vrouwenvleugel.
12: De Gouden Televisiering 1994 is gewonnen door Vrouwenvleugel.
2: Marjan Berk ging door zolang ze kon, zei ze vorig jaar.
10: Ik ben 92, dus wat heb ik nog te ploeten op? Maar ik ploeter nog steeds. Ik was nog steeds met een boek bezig over vrouwen.
2: In de jaren 70 begon Max Tailleur met de geinlijn. Je kon bellen voor een mop.
13: Komt een man bij binnen die zegt, heeft u voor mij een mooie papegaai die spreekt?
2: Theater De Kleine Comedie in Amsterdam komt deze zomer ook met zo'n geinlijn. Met bekenden van het theater.
14: Bijvoorbeeld Casper van der Laan, Joep van het Hek, Stephanie Laurier, maar ook Sarah Kroos, Katinka Polderman.
2: Mensen kunnen een 020-nummer bellen en dan horen ze een mop zoals deze.
15: Fred heeft een bril nodig, dus hij gaat naar de opticien, hij loopt die winkel binnen en hij zegt, goedemiddag, ik heb een bril nodig. Wat als die mevrouw in de winkel zegt, dat klopt, want hij staat in de kaaswinkel.
16: Ja, dat is leuk. Niet onaardig. Nee, niet onaardig.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: En het kost niks natuurlijk, hè. En daar zijn we gek op, hè, Hollanders.
2: Ja, de krant van morgen. Jan van der Putten.
18: Het kabinet komt met extra geld voor de terugkeer van verzorgingshuizen. Er is de komende 2 jaar 420 miljoen euro beschikbaar, meldt het AD.
2: Het gaat om woningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen wonen. Mensen wonen er zelfstandig, maar er zijn ook gemeenschappelijke voorzieningen. En er is ook zorg.
18: En naar die woonvorm is veel vraag, maar projectontwikkelaars kunnen er niet genoeg aan verdienen. Met de extra miljoenen wil het kabinet de bouwplannen vlot trekken.
2: Als je op straat een brommobiel tegenkomt, is het toch even oppassen. Bijna de helft van de bestuurders kent de verkeersregels niet, staat in het Parool.
18: De vervoerregio Amsterdam en het ministerie van Verkeer en Waterstaat deden onderzoek. Brommobielen rijden vaak op het fietspad en ze staan fout geparkeerd.
2: Brommen op het fietspad mag niet, maar er is wel een verklaring voor. Bestuurders vinden het tussen de auto's te druk of te gevaarlijk.
18: In Kampen zit de familie Baybayans uit Oezbekistan nog altijd in kerkasiel. Dat is nu bijna 600 dagen, staat in het ND.
2: De vader, moeder en 4 kinderen zijn uitgeprocedeerd en moeten Nederland uit. Met een continue kerkdienst door vrijwilligers proberen ze dat te voorkomen.
18: En door een nieuwe uitspraak van de Raad van State over kinderen die in Nederland geworteld zijn, heeft de familie Baybayans weer hoop gekregen. Ooit, zegt de oudste zoon Aram, ooit mogen wij naar buiten.
2: Het tragische auto-ongeluk vanmiddag in Heibloem in Limburg staat ook in de ochtendkranten. Een van de 4 mensen die om het leven kwam is een oud deelnemer aan televisieprogramma Boer zoekt vrouw.
18: Het AD schrijft dat presentatrice Yvonne Jaspers vanmiddag nog met hem appte. Hij had haar een foto gestuurd van zijn nieuwe kippenschuur.
2: De Telegraaf schetst de problemen door de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk. Duizenden mensen moeten evacueren. Campings zijn nauwelijks bereikbaar en de brandweer leidt toeristen om. Er klinken continue knallen. Volgens bewoners zijn dat elektrische auto's die door de hitte ontploffen.
18: 16 jaar lang was Angela Merkel bondskanselier van Duitsland. En 5 jaar na haar vertrek is er nu een officieel portret. Geschilderd door de Frans-Duitse kunstenaar Jeremy Kera. In NRC noemen mensen het Ausdruck stark, vol expressie.
2: Ja, dat is nog maar de vraag. Op het schilderij staat Merkel in haar kenmerkende pak, blauw dit keer, met de linker mondhoek iets omhoog. Mona Merkel, oordeelt een Duitse krant, raadselachtig als de Mona Lisa.
18: En Merkels portret is de komende maanden te bezichtigen in een museum in Berlijn. En daarna verhuist het naar het kanslerambt, het kantoor van de kanselier.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Formidabele van Charles Aznavour. Oekraïne heeft vannacht opnieuw belangrijke energieinfrastructuur op de Krim aangevallen. Het is niet voor het eerst dat Oekraïne zijn pijlen op het Schiereiland richt. Eerder werden ook al bruggen en wegen bestookt. Ik ga het erover hebben met journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne vandaag. Dag Michiel.
1: Dag, ja, goedenavond.
0: Vorige keer zat je nog bij me in de studio. Nou, nu ben je alweer daar. De Krim is al langer doelwit van die Oekraïners. Zit daar een bepaald doel achter? Heroveren van bezet gebied wellicht?
1: Heroveren? Ik denk dat eigenlijk niemand in Oekraïne daar op dit moment nog aan denkt, hoor. Gaat toch echt een stap te ver. Maar ja, de Krim, dat was toch... Ja, voor Poetin was het, kun je toch wel zeggen, het doel van de oorlog. De landbrug aanleggen naar de Krim, zodat de Russen over land naar de Krim, wat al in 2014 geannexeerd werd, dat Schiereiland. Ja, dat wilde Poetin. En ja, zonder die landbrug, want die landbrug, die is er dus, dat heeft Rusland veroverd. Maar ja, dat wordt de hele tijd aangevallen. En nu dus ook de Krim zelf, inderdaad, afgelopen nacht. 16 transformatorstations, dus elektriciteitsvoorzieningen op de Krim geraakt. Ja, en de autoriteiten op de Krim, hè, dus de Russische, laten we zeggen, annexatieautoriteiten zeggen, nou, het valt allemaal wel mee. Het is een tijdelijk ongemak, hebben het niet over inslagen. Maar goed, de commandant van de Oekraïense drone-strijdkracht die zegt van jongens, het is tijd om jullie koffers te pakken, want het gaat allemaal nog veel erger worden de komende weken, dreigt hij.
0: Nou ja, we zagen al lange rijen met auto's, hè, die de Krim af wilden komen, die daar weg wilden.
1: Ja. Ja. Ja, dat is toch eigenlijk vooral, moet ik zeggen, om elders te kunnen tanken, hoor. De bewoners van de Krim, die kunnen op de Krim niet meer tanken. Het was eerst op de bon, de benzine, maar nu is het er helemaal niet meer. Alleen nog maar voor nooddiensten, et cetera. Ja, dus die rijen die weg willen uit de Krim, die rijen aan auto's, dat zijn toch chauffeurs die hopen dan ergens in Rusland zelf dus. Nog te kunnen tanken en dan weer terug te gaan naar huis. Maar er zijn ook echt wel mensen die weggaan, hoor. Die wegtrekken uit de Krim. Ja, dat soort filmpjes worden natuurlijk in Oekraïne gif gedeeld op de social media, kun je je voorstellen.
0: Nou ja, ook verder van huis probeert Oekraïne Poetin daar te raken waar het pijn doet. Met een record aantal aanvallen op de energieinfrastructuur in Rusland, blijkt uit data-analyse van de Financial Times, las ik. Wat is de omvang van die aanvallen?
1: Ja, inderdaad. Die onafhankelijke onderzoekers in die Financial Times die zeggen, hebben het over 194 inslagen bij Russische olieraffinaderijen. Dat is 11 keer meer dan vorig jaar. De laatste maanden gaat het dan vooral om. Zijn die aanvallen enorm geïntensiveerd. En dat heeft dus echt wel grote gevolgen voor de productie van olie in Rusland zelf. Oekraïne zegt zelf van wij hebben 40% van de capaciteit aangetast. Maar als we zien aan het aantal vaten wat Rusland produceert, dat ging over 5,4 miljoen vaten per maand in maart. En nu nog maar over 4,5 miljoen vaten. Dus echt een beduidende teruggang. Het lijkt erop wel dat Rusland de export in stand houdt. Hè. Daar haalt Rusland natuurlijk hun geld vandaan. Export naar de andere delen van de wereld. Maar ja, binnenlands heeft men dus ook in Moskou zelfs grote problemen in bijvoorbeeld de benzinevoorziening.
0: Ja, en krikt dat het moreel van de Oekraïners op?
1: Ja, en ik denk dat toch echt wel het belangrijkste is momenteel voor de Oekraïners. Kijk, waar we het net even over hadden, om zo'n gebied terug te winnen, de Krim, dat ligt toch echt wel heel ver weg, hoor. Maar iets terug doen tegen de Russen. Hè. Iedere Oekraïner heeft wel een gesneuveld in de familie, of er is een burger omgekomen bij zo'n massale aanval op Oekraïnse steden. Afgelopen donderdag was er nog een hele grote aanval op Kiev, waar 30 doden vielen, 100 gewonden. Ja, iets terug doen, dat is heel belangrijk voor het moreel. Wraak is gewoon in een oorlog toch echt wel iets wat meespeelt.
0: Nou ja, Oekraïne betaalt dus wel een prijs, hè, voor het opvoeren van het aantal lange afstandsaanvallen.

0: He, dat hebben we ook gezien bij die aanvallen op Kiev. En misschien dat Poetin nog meer vergelding zoekt.
1: Ja, kijk, Zelensky die heeft inderdaad vanavond notabene gewaarschuwd voor een nieuwe massale aanval ergens de komende nachten. Ik denk dat het komende dag nog niet gebeurt, maar het zou de volgende nacht best wel eens weer raak kunnen zijn. Misschien wel weer zo'n grote aanval met heel veel raketten, heel veel drones. Rusland valt ook tankstations aan op allerlei plekken in Oekraïne. Dat is natuurlijk een redelijk marginale terugslag, laat ik het zo zeggen, maar toch... Ja, dat zijn toch, die oorlog wordt steeds gruwelijker, steeds grootschaliger. Ja. En nu ook aan beide kanten.
0: Er waren de gesprekken van gisteren, hè, tussen Trump en Zelensky en Trump en Poetin. Ja. Dacht, het is misschien ook een manier om Poetin toch weer aan die onderhandelingstafel te krijgen?
1: Ja, dit hoopt Oekraïne. Eigenlijk sinds speelde Zelensky daar een paar weken geleden op. Hij schreef een open brief aan Poetin. Van wij zetten jullie onder druk. Die rijden bij de tankstations, dat vind jij niet leuk, schreef hij rechtstreeks naar Poetin. Oh. Ja, Poetin geeft eigenlijk geen krimp, maar Zelensky die hoopt eigenlijk dat Poetin zich toch onder druk gezet voelt. En ja, je moet toch ook wel zeggen, de Krim was het toch een beetje, wat ik net zei, het paradepaardje van deze oorlog voor Poetin. Daar deed hij het allemaal voor. De druk op Rusland opvoeren, ja, dat lijkt toch wel echt de strategie van Oekraïne. En we kunnen toch niet ontkennen dat ook zo is, hè, dat die druk wordt opgevoerd. Maar goed, Poetin geeft op dit moment nog geen krimp, moet ik zeggen.
0: En komende week ook een NAVO-top. Wordt er nog ergens opgehoopt vanuit Oekraïne? In perspectief?
1: Ja, ik denk dat Oekraïne vooral heel erg de eigen steden wil verdedigen. Dat gesprek gisteren Zelensky-Trump, dat ging waarschijnlijk toch echt ook weer over Patriots, over luchtafweer. Hey, als er dan weer zo'n grote aanval aankomt, afgelopen week was dat toch echt wel erg dus in Kiev. En dat kan dus nu weer gebeuren. Burgers beschermen, dat is toch eigenlijk ook wel een sleutel voor Zelensky om deze strategie vol te houden. Hè? Om die lange adem vol te houden. Want als de burgers het niet meer volhouden, dan zien de winter ook weer aankomen. Nu nog ver weg hoor. Het is hier heerlijk zomer in Oekraïne, 30 graden. De zon schijnt. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar afgelopen winter was echt een hele nare, moeilijke, zware winter. En zo'n winter kan Oekraïne eigenlijk toch ook niet hebben. Dus druk opvoeren nu lijkt toch echt de strategie van Oekraïne te zijn.
0: Okay, dankjewel, Michiel Driebergen. We gaan nog even naar de wedstrijd Brazilië-Noorwegen. Richard van der Made, is er iets gebeurd?
2: Nou, Brazilië krijgt grote kansen. Twee op rij. Zojuist Rayan die er dichtbij was. En even daarvoor een invaller. Endrick, op zijn 16e tekende hij een groot contract. Contract bij Real Madrid brengt nieuwe energie bij Brazilië. Een snelle spits die is gekomen voor een andere spits, Cunha. Brazilië dringt dus aan. 63 minuten gevoetbald. Noorwegen houdt stand. Noorwegen heeft meer balbezit. Maar nu in deze fase is Brazilië dus de druk aan het opvoeren. Nog altijd geen doelpunten.
0: Dankjewel. Ja, u hoorde het net al even in het nieuwsoverzicht. Marjan Berk. Vanmiddag werd bekend dat zij op 93-jarige leeftijd is overleden. Ze was actrice, programmamaker en schrijfster. En daarnaast was ze meer dan 40 jaar columnist bij het AD. Hoofdredacteur René Rijpma werkte tot de laatste column met haar samen. En zij is hier in de studio. Hartelijk welkom, René.
3: Goedenavond.
0: Ja, wat voor collega was Marjan voor jou?
3: Oh ja, echt een heerlijke collega.
0: Ja?
3: Iemand die geregeld belde. Eigenlijk altijd vooral van haar vaste telefoon. En vaak was er dan of iets mis met de computer, waardoor ze in de war was. Of ze wilde gewoon even kletsen.
0: Ja, ja.
3: Ja, gewoon heel gezellig.
0: 40 jaar, wat voor stukjes waren dat?
3: Ja, eigenlijk wisselend wel, maar krachtig geobserveerd. En eigenlijk typisch waar natuurlijk columnisten vaker goed in zijn. Iets kleins zien en dat uitlichten en daar iets moois over schrijven, waardoor je er toch met een net andere blik naar kijkt.
0: Ja, was ze belangrijk voor de krant?
3: Ze was heel belangrijk voor de krant.
0: Zeker als je zo lang natuurlijk eraan verbonden bent.
3: Ja, 40 jaar, dat is ongelooflijk.
0: Ja, en toen ze wegging, was dat natuurlijk ook een schok voor de lezers.
3: Ja, dat was ook een schok voor de lezers. En eerlijk gezegd ook voor Marjan zelf. Ze had best wel nog door willen schrijven. Maar goed, ze was toen op dat moment 90. En op enig moment is er ook reden om er weer nieuwe mensen een kans te geven. Ja, en dat kan toch ook als iemand anders plaatsmaakt.
0: Natuurlijk, en misschien dat haar stukjes ook wel wat aan kwaliteit inboeten.
3: Nou, ik denk, het was veel misschien een beetje wisselend. Ik denk dat het nog best goed was. Maar over dat de techniek haar wel eens in de steek liet, dat was soms toch wel ook ingewikkeld, denk ik.
0: Ja, nee, dat kan ik me ook voorstellen. Ze heeft ooit een boek geschreven en dat heette de titel van het boek was Nooit te oud.
3: Zeker, ik heb het thuis liggen.
0: Ja, en wat staat er in dat boek?
3: Ja, zij vindt zich nergens ooit te oud voor. Maar wat mij vooral vanmiddag nog opviel, ik keek even in dat boek. Ik heb meerdere boeken van haar. Ze staat eigenlijk altijd aan boven, lieve Rennie. En dan staat er iets aardigs over. En dan sluit ze altijd het af met je oude Berk.
0: Ja.
3: Maar dat boek over Nooit te oud, er staat er iets merkwaardigs in. Want hij heeft de datum ingeschreven. Alleen daar staat niet 2000, wat het dan was, er staat 2045.
0: Was dat bewust, denk je?
3: Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het zou een mooie knipoog kunnen zijn naar Nooit te oud. Het zou kunnen dat ze op dat moment aan iets anders dacht. En het net verkeerd daarin is gekomen. Maar ik vond het wel mooi.
0: Ja, het was echt een character, hè, die vrouw. Ik heb haar ook wel eens geïnterviewd. Ze was dus actrice, ook programmamaker. Ze was schrijfster. Kan je zeggen dat er een rode draad in al haar werk zat, thematisch?
3: Nou, ik denk dat ze vooral overal een verhaal inzag. Mm-hmm. En met een grote liefde voor mensen en gewone mensen. Ik denk dat je dat bijvoorbeeld ook ziet in Vrouwenvleugel, hè, de tv-serie.
0: Waar ze televisiering voor gekregen heeft.
3: Ja, en waar ze het scenario voor geschreven heeft. Ja, ik herinner dat nog uit mijn jeugd. En daarin karakteriseert ze mensen gewoon heel scherp. En ik denk dat dat ook de aantrekkingskracht van die serie was.
0: Ja, maar de thema's in haar leven?
3: Thema's, iets wat veel al terugkomt is familie. Maar ook bijvoorbeeld kunst en cultuur. Als ze dan weer ergens een voorstelling had gezien of wat dan kon je er donder op zeggen. Dan kwam dat terug in een column.
0: Maar ook emancipatie, denk ik wel.
3: Absoluut.
0: Daarom heeft het mij altijd verbaasd dat ze de naam van haar eerste man heeft aangehouden.
3: Ja,
0: je zou denken, iemand die zegt van nou, die mannen ben ik van gescheiden, ik neem mijn eigen naam weer terug.
3: Ja, maar ze was ook wel in zekere zin commercieel onderlegd. Dus ik denk, als zij denkt van ik ben nu bekend onder deze naam, was het daar ook veel waard. En in die zin vind ik ook, je noemt emancipatie, maar ze was misschien niet zozeer feministisch in de klassieke zin van het woord, maar heel erg door het te doen. Dus ze was altijd financieel onafhankelijk. Ja, en deed daar ook alles voor.
0: Nou ja, ze heeft ook een boek geschreven. Volgens mij was het haar eerste, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het heette Nooit meer slank. Dat is ook een soort statement.
3: Zeker, ja.
0: Ja, misschien noemen ze zichzelf geen feminist, maar wat je zei, ze was het eigenlijk in haar doen en laten was ze het wel.
3: Zeker, en een groot voorbeeld denk ik in dat opzicht voor velen. Want nu is dat misschien niet zo bijzonder meer, maar zeker in de tijd waarin zij carrière maakte, was de positie van vrouwen natuurlijk nog veel minder uitgesproken. Dus,
0: zeker, ze heeft ook veel theater gemaakt. Hè? Iets van de moeder en haar jongens, geloof ik. Hè?
3: Ja.
0: En ze is begonnen bij Wim Kan.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Lorelei.
3: Ja.
0: Dus
3: dat was ook altijd bijzonder, vond ik, als je met haar sprak. Ze had natuurlijk zoveel verhalen. En dan voelde je ook aan alles van, oh, wat een rijk leven. Ja, ook wel een hard leven nu en dan voor haar. Maar ze had al zoveel meegemaakt. Ze leefde echt in die verhalen.
0: Nou ja, ze heeft natuurlijk ook de oorlog meegemaakt.
3: Ja.
0: Ze schreef voor jullie ook een reeks scènes, begreep ik, over haar oorlogsherinneringen. Hoe bepalend zijn die ervaringen als kind? Ze was een kind.
3: Ja, ze was een kind en het was best bijzonder, want ze woonde toen in Amersfoort en toen brak de oorlog uit. En nou ja, met de kennis van nu heel merkwaardig, maar toen gingen zij naar Rotterdam. Naar de woning van haar oma, de moeder van de vader. Dat was natuurlijk helemaal niet de goede richting waar ze naartoe moest. Maar ze waren daar en ze maakten het bombardement mee. Hebben dat eigenlijk maar ternauwernood overleefd. En zij gingen toen uiteindelijk weer terug naar Amersfoort, waar ze woonden dan gedurende de rest van de oorlog. Onderduikers in huis. Dus ja, best ook die oorlog intensief beleefd.
0: Ja, praten ze daar met jou over?
3: Daar had ze het nog wel over. Ook omdat sommige dingen dan soms gerelateerd werden aan ervaringen uit de oorlog. Zij beschrijft bijvoorbeeld ook iets in die scènes over, nou, over mensen die doodgaan, dat ze dan altijd moet denken, ze hadden een Poolse onderduiker in huis. En op enig moment kreeg hij te horen dat de familie was overleden. Dus dat was alom geweeklaag. Totdat er op een gegeven moment een omslag kwam, want ze gingen een lied zingen. En dat begon een beetje voorzichtig en vervolgens uit volle borst. Dus ze zei van ja, je moet het altijd omdraaien.
0: Ja. Nou ja, dat is misschien ook wel tekenend voor haar. Want zoals ik mij haar herinner, niet alleen uit een of twee keer dat ik haar heb gesproken, maar ook hoe zij overkwam in interviews op televisie. Een onverwoestbaar optimisme.
3: Ongelooflijk. En wat ik daar nog misschien het meest bijzonder aan vind, van afgelopen november heeft ze haar laatste boek gepresenteerd. Hofdames heet dat.
0: Ja, ze woonde in een hofje, hè?
3: Ja, ze woonde in een hofje in een hartje
0: in Amsterdam. Ja.
3: En dat was een vrouwenhofje, dus je mag daar alleen als vrouw wonen. En ze heeft over die hofdames, heeft ze een boek geschreven, heeft ze lang aan gewerkt, omdat in die laatste jaren haar gezondheid haar ook nog wel eens in de steek liet.
0: Ze werd wel wat broos, hè?
3: Ja. Heel broos.
0: Ja.
3: Maar ze lag op dat moment, ook in het ziekenhuis. En toen was die boekpresentatie. En toen heeft ze met toestemming van de arts mocht ze een dag uit dat ziekenhuis.
0: Oh.
3: Maar Marjan Berk kan werkelijk als geen ander zo helemaal opleven van zo'n moment. Dus ze zat er stralend bij. In een zwart met gouden jurk. En dat was ook een bijzondere jurk. Want die jurk had ze namelijk ook aan bij de boekpresentatie van haar allereerste boek. En dus toen, op dat moment, ze was toen al 93, had ze diezelfde jurk nog aan. Ja, ik weet
0: dat
3: niet hoe het jou voor gaat. Maar
0: het boek heette toch Nooit meer slank?
3: Ja.
0: Maar daar kon ze dus nog wel in.
3: Daar kon zij inderdaad nog in. Maar ik denk, nou, gewoon die jurk zeg maar kwalitatief goed houden. En je eigen lijf dusdanig houden dat je daar nog in past. Nou, dat alleen al is een prestatie van formaat.
0: Ja, fantastische vrouw.
3: Ja.
0: Als je aan Marjan terugdenkt, wat voor beeld komt er dan in je op?
3: Ja, toch vooral haar humor.
0: Ja.
3: Ja, en het altijd lach van, ik was nog niet zo lang geleden, ik ging met haar lunchen in de Plantage in Amsterdam. Ja. Dat is op zich vlak bij haar huis. Haalde ik haar op en dan gingen we daar eten. Maar toen wilde ze ook, ze nam limonade, maar dat deze in een glas, in een gin tonic glas. Dus omdat ze dat ook grappig vond over hoe iedereen naar haar keek. Zo van, oh ja, die denken, oh, die oude vrouw die zit nog aan de gin tonic, wat mooi. Maar ze dronk gewoon limonade.
0: Fijn, dankjewel Rennie Rijpma voor je komst, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, en je herinneringen aan Marjan Berk. We gaan nog even naar het voetbal, Richard van der Made.
2: 20 minuten nog, de verlenging komt steeds dichterbij in New Jersey. Brazilië-Noorwegen staat nog altijd 0-0 en de beste kans in de tweede helft zijn toch wel geweest voor Brazilië, dat zojuist weer twee nieuwe spelers binnen de lijnen heeft gebracht. Carlo Ancelotti, die met Real Madrid en ook met AC Milan in totaal 5 keer de Champions League won. Een zeer ervaren coach dus. Hij heeft Neymar binnen de lijnen gebracht. Dat is natuurlijk een grote superster voor alle voetbalfans die Brazilië volgen. Het voetbal volgen uit het verleden. Neymar, veel blessures gehad de afgelopen jaren. En speelt nu bij Santos in de eigen competitie van Brazilië. Heel weinig minuten nog gekregen. 14 in totaal op dit WK. En hij nu voor de laatste 25 minuten. Plus misschien de verlenging. Hij staat in de spits bij Brazilië. Noorwegen heeft het wat lastiger. Maar het is superspannend deze wedstrijd met als inzet de kwartfinales.
0: Ja, oké. Nou, we zijn benieuwd hoe dat allemaal verder afloopt. We houden u op de hoogte. Ja, je kunt het je anno 2026 misschien amper meer voorstellen, maar de introductie van een tweedelig badpak sloeg in 1946 in als een bom. Vooral vanwege het feit dat de navel opeens bloot kwam te liggen. 80 jaar later is de bikini, want daar hebben we het natuurlijk over, niet meer weg te denken uit het modebeeld. Bij mij in de studio is Stefanie Bottelier, modejournalist van de Volkskrant en Vogue. Hartelijk welkom.
4: Hi.
0: Ja, draag je zelf ook bikinis?
4: Ja, nou, ik was een echte bikinidrager.
0: Ja?
4: Tijd ligt een beetje achter me nu.
0: Ja? Is het ook zo dat je als vrouw boven de 50, zullen we maar zeggen, of 60, geen bikini meer aan mag?
4: Nee, ik vind dat het heel erg wel mag. En ik weet ook niet waarom ik het zelf niet meer doe. Maar
0: nou,
4: ik weet het wel.
0: Ja. Maar het is net zoals dat ze zeggen, je moet geen blote armen meer doen en zo. Weet je? En dat ik ook soms denk van, wat een onzin.
4: Waarom niet?
0: Ja, maar het is dubbel. Je legt jezelf een soort censuur op eigenlijk. Ja. Hè? Maar goed, laten we het hebben over die geschiedenis. De Franse ontwerper Louis Réard, die claimt de peetvader van de bikini te zijn.
4: Ja, hij is in ieder geval de uitvinder van het woord bikini. Er was tegelijkertijd een andere Franse ontwerper die datzelfde jaar ook een bikini lanceerde. Maar die heette de Atoom. En de bikini sprak blijkbaar toch ook meer uit.
0: Het woord.
4: Aan. En de bikini zelf, die was er al hoor. Die bestaat al een paar millennia eigenlijk. Als je echt terugkijkt. Maar het tweedelige badpak, dat is toch wel echt een naoorlogse...
0: Ja, en waarom noemde hij dat bikini? Behalve dan dat een lekker in de mond ligt.
4: Ja, het is nu klinkt het zo normaal, hè? Dat je denkt, ja. Je weet meteen wat... Ja. Maar toen was dat... hij noemde het naar de Bikini Atoll in de Stille Oceaan. En daar was net... vlak daarvoor hadden ze daar een nucleaire test gedaan. Dus, en hij wilde dus blijkbaar die analogie maken met het inslaan als een bom. En het is blijven plakken, die term.
0: Ja.
4: Het sloeg in als een bom.
0: Het sloeg echt in
4: als een bom.
0: En hoe kwam dat? Want je zei eigenlijk bestond er voor die tijd ook al wel iets van een tweedelig badpak.
4: Ja, op kleine schaal. En dan gaat het misschien, zeg maar, het was maar een heel kleine groep vrouwen. Echt een beetje jet-set vrouwen aan de Riviera die misschien dat droegen. De meeste mensen droegen een badpak.
0: Ja.
4: Ook dat was natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, zeg maar. Badderen en op stranden rondhangen. Dat was natuurlijk eigenlijk een soort nieuwe uitvinding.
0: Mm-hmm.
4: En hij sloeg in omdat het natuurlijk veel bloter was dan...
0: Nou ja, ik begreep dat vooral die navel.
4: En die navel, dat schijnt een heel... want het was ook echt... bijvoorbeeld in Hollywood was er een soort code ook tot ver in de jaren 50, 60... waarbij de navel gewoon niet in beeld mocht.
0: Nee.
4: Dat was blijkbaar een hele controversieel lichaamsdeel, zeg maar.
0: Ja. Ik begreep dat die Rea niet eens modeontwerper was, maar een soort auto-ingenieur.
4: Ja, hij was. hij heeft wel, toen hij op zijn 40ste of zijn 50ste, heeft hij de lingeriewinkel van zijn moeder overgenomen. Ja. Dus hij zat sinds kort in de materie. Maar hij komt uit de auto-industrie en hij was ingenieur. En hij was 50 toen hij met die bikini aankwam zetten. Maar hij had blijkbaar geobserveerd aan de Zuid-Franse kust dat vrouwen, als ze gingen zonnen, dat ze hun badpak aan alle kanten oprolden om zoveel mogelijk bruin te kunnen worden. En hij bedacht een oplossing daarvoor.
0: Dat was ook in die tijd.
4: Ja.
0: En was dat ook meteen een vrij kleine bikini dan?
4: Nou, eigenlijk wel. Als je hem, en het was ook daar. Hij zette het ook echt in de markt als heel klein.
0: Mm-hmm.
4: Hij had een soort slogan: een bikini is alleen een bikini als je hem door een trouwring kunt halen.
0: Oh ja, dat was mooi.
4: Zo klein was hij denk ik ook weer niet. Maar nee. Er waren echt twee, vier driehoekjes eigenlijk.
0: Ja, precies. Heel ja. Klein. Ja.
4: Ja.
0: En dat was natuurlijk heel veel bloot ook opeens. Hè?
4: Ja, ja, ja. Hij had ook moeite om bij die show, de gewone modellen wilden de bikini niet tonen. Dus hij heeft een exotic dancer, zeg maar, een soort naaktdanseres van 19 gestrikt, die wilde de bikini wel tonen tijdens de modeshow.
0: Ja. Ja, trouwens, want jij zei net, hij bestond al eerder. En jij weet vast ook wel, ik heb eens een keer op Sardinië... heb je van die mozaïeke vloeren en daar zag je ook meisjes...
4: Ja.
0: Met tweedelige bikinis eigenlijk. Dus dat was al in de Romeinse tijd. Had je dus al iets wat daar in ieder geval op leek.
4: Ja, die waren meer voor sporten.
0: Ja, precies, want die waren ballen aan het overgooien.
4: Ja, ja. Ja. Die waren ook gemaakt van leer.
0: Maar goed, nou ja, het sloeg dus in als een bom. Een revolutie was het. En die populariteit nam enorm toe, hè, in de jaren 50. Speelden beroemdheden daar ook nog een rol bij?
4: Nou, een cruciale rol, denk ik. Met name Brigitte Bardot. Die in 1953 al voor promotie van, het was er 17... tijdens het filmfestival in Cannes... verscheen zij in bikini op het strand en werd ze aan alle kanten gefotografeerd. Nou, dat sloeg weer in als een bom.
0: Ja.
4: Het was nog namelijk niet massaal opgepikt, nog die bikini op het strand. Maar door dat soort beroemdheden die ook in films, Sophia Loren, meerdere actrices die te zien waren.
0: En kan je dan ook zeggen dat er veel verschillende trends zijn geweest de afgelopen 80 jaar?
4: Ja, ja. Die jaren 50 bikinis waren echt nog wel met zo'n hoge broek over de navel.
0: Ja.
4: En met die punten BH's met allemaal padding en lijkt me
0: vulling erin. Ja.
4: En eigenlijk jaren 60, 70 met de jeugdcultuur die opbloeide, werd het allemaal kleiner. Werd het allemaal die kleine driehoekjes. Er is ook zo'n trend geweest in de jaren 70 van die gehaakte BH's of die gehaakte bikinis. Die natuurlijk niet heel praktisch waren.
0: Nee.
4: De string bikini vanuit Rio de Janeiro.
0: Ja, maar Maar die verdwenen ook weer, die trends.
4: Ja, nou, sommige zijn wel altijd gebleven, denk ik. Ja. Nou, die gehaakte bikinis, die...
0: Nee, die zuigen zich vol met water, volgens mij. Maar toch?
4: En dan, ja, wat een beetje een soort nieuwere ding is... is de bikini die eigenlijk te klein is... waardoor je een underboob toont.
0: Dat dus je borsten er een beetje aan de onderkant uitpuilen.
4: Uitpuilen, ja.
0: Oké, is dat nu?
4: Ja, dat is nu.
0: Nou, daar zou ik al helemaal niet meer niet geschikt voor zijn, denk ik. En die string, ik denk dat je die in Brazilië nog wel heel veel ziet.
4: Ja, daar zie je alleen maar de string. Ja.
0: En verder heb je natuurlijk ook de monokini.
4: Ja, dat was ook een uitvinding. Dat is eigenlijk doet misschien denken aan de mankini van Borat. Zeg maar zo'n broek met twee... Maar ja, die is nooit op grote schaal...
0: Je hebt ook nog de boerkini.
4: De boerkini, dat is eigenlijk al helemaal geen bikini... want het is meer een soort wetsuit. Die bedekt natuurlijk het hele... Is eigenlijk
0: en dat mocht op een gegeven moment ook geen meer, hè?
4: Nee, in Frankrijk zijn daar strenge regels voor. En volgens mij in publieke zwembaden mag dat niet. En, nou ja,
0: zou je nou de bikini 80 jaar later... een symbool van vrijheid kunnen noemen?
4: Ja, is dubbel, hè? Want ik... Ja, natuurlijk. Want het is natuurlijk heerlijk om alleen in bikini naar het strand te gaan... in plaats van een hele wollen badpak. Maar het is een vrouwenkledingstuk. En daar zijn natuurlijk altijd meningen die het verpesten eigenlijk. Dus zowel vanuit de moraalpolitie, maar ook de strengheid die vrouwen zichzelf misschien wel opleggen over hun lichaam. Dat ze inderdaad denken dat ze te oud zijn voor bikinis. Ja. Of niet mooi genoeg. Dus er zitten twee kanten. Eigenlijk is het wel een heel bevrijdend kledingstuk. Als je het zo puur zou kunnen bekijken van wat een heerlijk klein dingetje om aan te hebben. Het strand.
0: Ja, maar het is dubbel.
4: Maar het is altijd dubbel.
0: Oké. Dankjewel, Stefanie Bottelier. Ja, en hoe staat het, Richard van der Made, met de voetbal, de Brazilië en de Nooren?
2: Het moment misschien wel van deze wedstrijd. Want Noorwegen is op 1-0 gekomen tegen Brazilië. Een goal van Erling Haaland. Je kon erop wachten. Het is natuurlijk een superspits. Een van de allerbeste van Europa. En hij kopt de bal. Een voorzet vanaf de linkerflank. Heel gaaf. Buiten bereik van de Braziliaanse keeper tegen de touwen winterduel van de verdediger Gabriel. En dan zit hij er heerlijk in voor Erling Haaland. Het is al zijn 6e goal van dit wereldkampioenschap. En we zitten in de 82e minuut. Uitschakeling voor het grote voetballand. Brazilië dreigt nog een minuut of 10 volhouden voor Noorwegen. En dan staan zij op sensationele wijze in de kwartfinales.
0: Oké, dankjewel. Wat een ontknoping daar allemaal. We gaan luisteren. Ik ga zo meteen praten met Janna Pelsen. Maar we gaan eerst naar haar luisteren. Zij is hier. Hartelijk welkom. Zij is altviolist. Maar wat ze doet, is ze zingt er tegelijkertijd bij. En we gaan dat eerst eens eventjes horen hoe dat klinkt.

0: Ja, dankjewel. Ga zitten. Ik zei al, het is bijzonder. Ik heb nog nooit eerder een altvioliste gehoord die erbij zingt. Waarom ben je dat gaan doen? Pianisten die zingen, ja, dat ken ik wel, maar niet een violist.
1: Ja, ik denk gewoon dat ik mezelf steeds wil blijven uitdagen.
0: Ja.
1: Ook, ja, ik vind het fijn om te zingen en het te combineren. En wat er dan uitkomt is natuurlijk... Ja, er zijn zoveel dingen mogelijk met die combinatie.
0: Ja, want je bent opgeleid als klassiek altviolist.
1: Ja.
0: En maar dat zingen, kijk, die viool zit heel dicht bij je mond. Dat is denk ik heel moeilijk, of
1: ja,
0: niet?
1: Ja, het is heel moeilijk. Ja, er zitten heel veel studieuren in om dit ten eerste zuiver te krijgen. Enigszins zuiver.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en je stem en je stembanden maken, die vibreren ook. En de viool trilt ook tegen je keel aan. Dus dat kan elkaar in de weg zitten.
0: Ja. Ik kon niet horen wat je zong. Wat voor taal was dat?
1: Nou ja, in het begin zong ik in het Nederlands.
0: Ja, dat heb ik niet. Nou ja, dat, ja, maar later.
1: Later was het een gefantaseerde taal. Dus in het moment bedenk ik gewoon de woorden. Het zijn eigenlijk klanken die op woorden lijken. Maar het betekent helemaal niks.
0: Nee?
1: Nee.
0: Je denkt, oh, straks gaat ze vragen wat het betekent.
1: Nee.
0: Hoe wordt er eigenlijk tegen jou aangekeken door mensen uit de klassieke muziekwereld?
1: Ja, toch wel met verwondering. Ze hebben veel respect voor dat ik eigenlijk aan het multitasken ben.
0: Het wordt een experiment in hun ogen,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, en dat ik krijg eigenlijk alleen maar positieve reacties.
0: Ben jij eigenlijk de enige die dit doet?
1: Nee, er zijn meer mensen, okay. Maar het is niet iets wat heel gebruikelijk is.
0: Goed, je bent hier omdat er gisteren een nieuwe voorstelling van je in première ging. Hè? Want ik heb wel in Bimhuis treed je ook op. Dat is een beetje jazzy met allerlei verschillende andere muzici. Maar je hebt een voorstelling gemaakt, Cri. Die is in première gegaan. En je had een prijs gewonnen en daarom kon je hem maken. Hè?
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Nou, de Keep an Eye Foundation geeft ieder jaar aan Festival Wonderview een productieprijs. En dan mag het festival een artiest uitzoeken. En dan laten ze eerst een stuk of 5 artiesten een pitch doen.
0: Ja.
1: Over wat ze dan zouden
0: willen
1: maken als ze het zouden winnen. En ze hebben mij dus gevraagd om iets te pitchen.
0: En wat had je gepitcht?
1: Mijn idee was om een voorstelling te maken, een duo-voorstelling tussen mij als zingende altviolist en een poppenspeler, Alexander Brouwer.
0: Mm-hmm.
1: Omdat het mij gewoon heel leuk leek om een voorstelling voor alle leeftijden te maken met muziek en poppenspel.
0: Ja, en hij is zelf niet een pop, hij heeft een pop eigenlijk in zijn handen, hè?
1: Ja, ja, dus hij heeft dat is eigenlijk zo'n schuimpop, geen marionet, maar een handpop. Die beweegt hij en zodoende komt de pop tot leven.
0: En welke rol speelt die pop dan in de voorstelling?
1: De pop is de vreemdeling in deze voorstelling. Dus Alexander en ik zijn eigenlijk een team samen. En wij ontdekken die pop. En,
0: de ander is dat?
1: De ander, ja, de vreemde.
0: Het is een geëngageerd
1: ja, het gaat over de dynamiek tussen ons kent ons en de vreemdeling. En hoe ga je ermee om?
0: Daarom hebben jullie ook klompen aan.
1: Ja, wij representeren de Nederlandse samenleving een beetje.
0: Ja. Je had het natuurlijk ook misschien kunnen doen met een danser.
1: Ja, daar heb ik ook over nagedacht.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik word altijd heel erg gegrepen door poppenspel. Zowel kinderen als volwassenen gaan echt geloven in het karakter van de pop, als die eenmaal tot leven komt.
0: Terwijl je ziet die pop, want ik heb een opname van die voorstelling gezien, maar je ziet die danser ook nog steeds.
1: Ja, precies. Dus de poppenspeler.
0: Het is niet zo dat de danser verdwijnt achter de pop.
1: Precies, hij heeft ook echt een eigen rol. Ja, dus eigenlijk staan we met z'n drieën op het podium.
0: Ja.
1: Als je het zo zegt.
0: Want ja, als die pop is dus de ander.
1: Ja.
0: En wie ben jij dan? Hoe gebruik jij jouw instrument om jouw rol dan te vertolken?
1: Nou ja, mijn rol is eigenlijk degene van verbinder. Dus met de muziek probeer ik de dynamiek tussen de poppenspeler en de pop. Ik probeer ze eigenlijk weer met elkaar te verzoenen. Want het gaat even fout.
0: Ja.
1: Gaan vechten en moeten eigenlijk niks van elkaar hebben. En met mijn muziek breng ik ze weer bij elkaar.
0: Is het voor het eerst dat je echt een voorstelling maakt? Want
1: ja, eigenlijk wel. Ja. Helemaal vanaf scratch. Vanaf het concept tot het maken. Ik heb het samen met de poppenspeler gemaakt uiteindelijk. We hebben ook Beppie Blankert. Die heeft de eindregie gedaan. En er is ook een kostuumontwerper, Sergio Cruz.
0: Je vond het niet genoeg om muziek te maken alleen?
1: Precies. Ja, nou ja, ik speel deze muziek ook wel eens gewoon solo, alleen.
0: Ja.
1: Maar het is wel eenzaam op het podium. Ja. En een medespeler is toch wel, of een medebeweger.
0: Dat heb je ervan als je alles alleen wil doen, hè?
1: Precies, ja. Nee, dat is mij toch te eenzaam. Ja. Ja.
0: En smaakt het naar meer?
1: Zeker, ja. Het smaakt zeker naar meer.
0: Ik weet niet, gaan we nog naar de voetballer? Nog even, ja. Nee, er is een voetbalwedstrijd aan de gang, dus ik wilde even weten of we daar nog even naartoe gaan. Hey, Janna Pelsen, dankjewel dus. Hartelijk gefeliciteerd met de prijs.
1: En
0: ik ben benieuwd naar wat je verder allemaal nog ons gaat brengen in je toekomstige carrière. Ja, we moeten nog even weten hoe het afgelopen is, Richard van der Made, daar tussen de Nooren en Brazilië.
2: Ja, het is niet zomaar een wedstrijd. Erling Haaland maakt zijn tweede en Noorwegen gaat Brazilië uitschakelen. Het grote Brazilië op dit wereldkampioenschap. En dat zal ongelooflijk pijn doen bij miljoenen Brazilianen. Wat is het een fenomeen. Deze Erling Haaland. 7 doelpunten heeft hij nu gemaakt. Noorwegen gaat naar de kwartfinales.
0: Oké, dankjewel. En dan hebben we nog een leuke verrassing. En dat heeft ook iets te maken met dat voetballen.
3: Het is 11:55.
0: Om 14:00 vannacht speelt Engeland in en tegen Mexico in het Estadio Azteca. Een stadion op 2240 meter boven zeeniveau. Vooral de Engelsen schijnen te worstelen met dat hoogteverschil. En een bekend blauw pilletje zou wel eens uitkomst kunnen bieden. Uroloog Herman Lelieveld, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, de bondscoach van de Engelsen kreeg het weekend de vraag of hij zijn spelers Viagra gaat geven. Helpt dat tegen hoogteziekte?
4: Nou, ik denk dat het een grapje is van de vraagsteller. Het helpt niet tegen hoogziekte. Integendeel, het wordt er nog erger van.
0: Oh, maar waarom werd die vraag dan gesteld? Dat moet toch ergens vandaan komen?
4: Ja, precies. Nou, het is bekend dat Viagra de bloedvaten in het lichaam kan verwijden, met name die van de penis. Dus het idee was eigenlijk dat het ook de bloedvaten in de longen zou verwijden en daardoor de zuurstofopname zou verbeteren. En dat is nou juist iets wat die Engelsen hard nodig hebben ten opzichte van de Mexicanen, die er al lang aan gewend zijn, maar en de Engelsen niet. Die hebben geen hoogtestage gehad, dus hun bloed is daar niet aan gewend. Op deze hoogte is er duidelijk minder zuurstof in de ijlere lucht.
0: Ja, dus het zou kunnen
4: dus dat
0: helpen.
4: Was de reden om te denken dat het zou kunnen werken.
0: Ja, maar het zou toch kunnen werken dan, of niet?
4: Ja, zou je zeggen, maar op die hoogte met dit middel zullen die bloedvaten echt onvoldoende verwijden om enig verschil te maken. En daarbij komt dat zij provoceren de bijwerkingen die al bij hoogziekte opkomt, zoals hoofdpijn, vermoeidheid en kortademigheid. Maar ik denk niet dat hij die coach de Engelsen met een erectie het veld op zal sturen. Bovendien moet je realiseren dat Viagra alleen werkt in combinatie met seksuele stimulatie. Ja. En ik zie ze dat op het veld helemaal niet verrichten.
0: Oké, hartelijk dank, uroloog Herman Lelieveld. Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Het Oog. Zometeen gaat deze zender hier verder met Wat Blijft. Daar in gesprek met Katelijne Blok, hè, historicus. En morgen dan is er natuurlijk weer een oog. En dan zit hier, Shaila Sitalsing. Ik wens u nog een mooie nacht. Dag.

0: NPO Radio 1.
1: 1 vandaag.
2: Ik heb moeite met small talk houden.
1: Hoe voer je een gesprekje over niks?
2: Ditjes en datjes praten, ik vind het verschrikkelijk. Kan dat niet?
0: Verdieping bij het nieuws.
3: Als er nou eentje weet hoe je penalty moet nemen, dan is het Koeman.
4: Het zijn gewoon volgevreten miljonairs. Dat is Nederlands aan de hand.
3: Doe normaal.
5: Een coalitie op 52 virtuele zetels voor de zomer.
1: Is niet veel.
0: Elke dag een factcheck.
6: Ja, succesvolle vrouwen zorgen dus wel voor meer vrijgezellen, maar niet aantoonbaar voor meer relatieproblematiek. Fictie.
1: Avro Tros met 1 vandaag.
0: Op NPO Radio 1.
1: Elke werkdag van 12 tot half 2.
0: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
9: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
14: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
13: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
14: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
0: NPO Radio.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Koulogoulou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Koulogoulou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Koulogoulou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De Bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met 1 uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De 8e finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over 1 uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot 1 graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.